Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar

Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste vijf...
1: op sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang.

noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackbrug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei

0: op SterrenNL Radio. René Schuurmans.
1: Al win ik 10 miljoen, ik zou niks anders doen dan wat ik heb gedaan.
0: Gordon en Replay.
1: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: En deze week is Jong en Dom van Dino Martin.

0: Amsterdam.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland tussen en Iraanse bronnen gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep

Ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, goedemorgen. Het is 1 minuut over 6. Daar zijn we weer. Het is het midden van de week. Het is de woensdag. Nou ja, midden van de week. Het voelt een beetje als het einde van de week voor ons natuurlijk. En ik denk voor heel veel mensen dat het wel een beetje zo'n vrijdagochtendgevoel is. Dus ik dacht, lieve luisteraars, attentie. Ik wilde eigenlijk zo meteen een uur lang verzoekplaten gaan draaien. Dat doen we normaal gesproken natuurlijk ook op vrijdagochtend. Dus op deze woensdag, die een beetje als een vrijdag voelt, wil ik dus 60 minuten lang verzoekplaatjes draaien. Wat kan ik voor je opzetten? Laat het weten. Stuur even een appie in de NPO Luisterapp met een titel en of artiest. Kunnen we dat zo meteen even fixen. De A12, daar gaat het al niet goed door een kapotte auto op dit vroege uur. Duitse grens richting Arnhem tussen Ouddijk en Duiven. Vertragingstijd is 13 minuten, gaat over 6 kilometer. De rechterrijstrook is gesloten.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, wij gaan maar eens even beginnen. Zal ik even de eerste van mij doen? K

0: Met wie? Met jou. Jannes en zwevend naar het geluk.
1: Hé, hey, Clubby. Ja, een bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tineer Schoonheid. Yo.
0: Yo.
1: Hey, het is weer woensdag.
0: Ja.
1: 13.25. En we zijn weer op weg naar het golfbaantje. En Marcel.
0: Ja.
1: Oh, ik kwam gisteren thuis, hè?
0: Ja.
1: En dan hebben wij zo'n snijlaai.
0: Oh,
1: ken je
0: ja.
1: dat? Ja. Een snijlaai.
0: Dat snijlaai, ja.
1: Of mensen zullen wel weten wat er is. Maar, zo lekker zakje borrelnootjes naar binnen gedruikt, hè? Dan heb je een dagje buiten gewerkt. En het is nogal fris een beetje.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: En dan begint het, hè?
0: Ja.
1: Dan moet er wat in, hè?
0: Snaaien.
1: Zekers.
0: Ja.
1: Hé, hey Marcel, thuiswerk woensdag voor jou.
0: Ja.
1: Ik zeg, gooi er een op de brein haalt. En dit keer van de Sunstreams. Zo'n oudje. Lekker. Ik zeg, Clubpie, 7 graadjes boven de snorkel. Titom, afknijpen.
0: En
1: droogslaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, Paulus.
2: En

0: deze 13e mei inderdaad. Paul, dat had jij goed. 13.05. Goedemorgen, Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: Op deze, ik noem het vandaag maar even de Bonte Woensdag.
1: De Bonte Woensdag.
0: Ja, het is, je kent misschien nog wel de avonden, zeg maar, dat je met kamp weg was op, met school. En dan had je altijd een bonte avond.
1: Oh ja.
0: En dit is de Bonte Woensdag, noem ik dit.
1: Ja, leuk.
0: De Bonte Woensdag, omdat ik zie heel veel diverse verzoekplaatjes worden aangevraagd. Het gaat echt van links naar rechts. Dus ik ga zo meteen van alles en nog wat draaien. Dus we maken er maar even een Bonte Woensdag van.
1: Ja, leuk, nou, toch? Goed idee. Ja, goed idee.
0: Alles mag, alles kan. Maakt mij niet uit. Het is een beetje een gekke dag, want ja, na deze uitzending 10 is dan begint ons weekend ook. Voor heel veel mensen denk ik dat het na vandaag gewoon lekker begint. Aangezien het morgen natuurlijk hemelvaart is en vrijdag, hele gekke dagen dit. Vrijdag, ja, is zo'n tussendoordag tussen die vrije dag en het weekend in. Ja, als je slim bent, neem je hem vrij, heb je 4 terug.
1: Ja, dat is top.
0: Ja.
1: Slim.
0: Maar als je dat hebt bedacht, dan ben je slim.
1: Ja. Ja, dan ben je best slim.
0: Dan ben je best slim.
1: En dat zijn wij ook.
0: Nou ja, jij hebt het bedacht. Ik had het dan... Ja, ik ben hier voor het vooruitplannen. Mijn broer die was nu ook met iets bezig. Die zei, zullen we anders deze zomer... En dan gaan bij mij al de bellen af. Ding, ding, ding, ding, ding, denk ik dan. Deze zomer, denk ik dan. Dat is nog een end weg. Dan moeten we dat nu al plannen... Maar die heeft zoiets van, ja, dan moeten we, als we dat nu plannen, dan gaat het ook door, zeg maar. Dan krijgen we dat voor elkaar.
1: Ja, dat is meestal zo met plannen.
0: Ja, maar plannen, dat hoort niet bij iemand van ADD.
1: Nee.
0: Dat ben ik nu inmiddels achter sinds mijn onderzoek, zeg maar.
1: Maar misschien moet je het ook maar een beetje toelaten af en toe.
0: Nou ja, toelaten, dat wil ik best 10 jaar. Maar dat zit niet in de aard van het beestje.
1: Nee, klopt. Maar dan, dat zul je maar gewoon even moeten, denk ik.
0: Het gaat alleen maar voor dingen op, zeg maar, waarvan ik denk... nou ja, dat heeft volledig mijn interesse. Dan gaat het... bijvoorbeeld, ik moet nu komende zaterdag... is dan die auto die ik dan ga omwisselen. Dan moet je dingen voor regelen.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik wel allemaal geregeld.
1: Oh
0: dus
1: ja.
0: Kan dus wel.
1: Het kan dus wel, ja.
0: Kan dus ergens wel. Maar deze zomer dan is ding, ding, ding, ding, ding, bovenin. Dan denk ik, oh, error.
1: Nou ja, ik had dit idee vorige week al. Toen dacht ik, ja, we zullen het dan wel even een week van tevoren moeten kijken of dat het kan. Anders zitten we hier gewoon.
0: Ja.
1: Maar ja, als jij dit last minute een dag van tevoren pas bedenkt, ja, dan ga je geen vrij meer kunnen krijgen.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Nee.
1: Dus ik dacht, ik neem alvast het voortouw.
0: Ja, goed. Heel goed voor jou. Dat is prima dat jij dat allemaal organiseert.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zo. Nou, tot 10 uur doen we een normale tussenhaakjes / bonte aflevering van de show Marcel in de Morgen. De ochtendshow hier bij Sterren NL Radio. Laat vooral even weten dat je erbij bent. En laat ook even weten waar heb je zin in, muzikaal gezien. Welke verzoekplaat zou je willen horen? Duizenden mbo-studenten die kunnen geen stageplek gevonden krijgen. En dat probleem dat wordt steeds groter. Het gaat om bijna 4700 studenten. En vooral in de zorgsector is het een groot tekort wat er is. Dat is opvallend, want daar is juist veel personeel nodig. Volgens experts komt het door een tekort aan begeleiders op de werkvloer. De na-competitie en promotie en degradatie is in volle gang. En de eerste halve finale gaat tussen Almere City en Willem II. 7 ploegen die strijden nog om een plek in de eredivisie. Opvallend is dat de nummer 16 van de eredivisie pas in de finale instroomt. En dus een voordeel heeft. Ondertussen zijn ADO Den Haag en Cambuur al zeker van de promotie. Die gaan dus naar de Eredivisie. Nou, dat is mooi. We gaan zo meteen even door met verzoekplaten draaien. Ik zag er nog een hele mooie in de box zitten. Wie was dat nou? Die vroeg om... Oh ja, hier. Jan die zegt... Morgen Marcel, even lekker piratenplaatje. Kijk, daar had ik ook wel even zin in. Een liedje van de Rodeo's met Zon en Maan. En dat werd net ook aangevraagd door Hendrik nog. The Two Brothers on the Fourth Floor met Love You More. Dat is een verbastering, Hendrik. Ik denk dat je of The Two Brothers wil horen... of je wil DJ Paul Elstak met Love You More. Ik denk dat laatste, dus dan ga ik die maar even regelen voor je. Vandaag veel buien, kans op hagel, onweer, windstoten. Het wordt 10 tot 13 graden. Dus niet anders. Tussendoor nogal wel af en toe een beetje zon... maar ga ervan uit dat het niet heel goed weer is.

0: Kijk, dat noem ik nou echt een bonte woensdag. Heerlijk. Lekker sfeertje dit. 6:59. Even lekker wakker worden op deze, ja, misschien toch wel laatste ochtend van de week. Laat anders maar even weten. Misschien ben je er vrijdag wel bij. Nou, vrijdag dan is hier wel een ochtendshow, want we hebben natuurlijk wel voor vervanging gezorgd. Komende vrijdag dan zit hier namelijk Danny Blom samen met onze Wouter. Nou, Wouter die zit er vaker bij, Tinia, dus die weet van de hoed en de rand. Dus ik denk dat het wel goed komt.
1: Ja, dit komt wel goed.
0: En Danny kennende gaat hij er wel van maken. Die houdt ook van piratenmuziek, dus dit zit allemaal gebakken. Dit komt allemaal goed, denk je niet?
1: Ja, dat komt zeker goed. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Mooi zo, mooi zo. We gaan zo meteen nog een truckerstrek draaien. Dat moet sowieso, want dat doen we altijd rond, nou, pak een beet 6:15. Dus mocht je nog een goede suggestie hebben, dan mag je het laten weten. Ik kreeg al een paar dagen op rij een verzoek van iemand die zei: doe even Rich Francis met De Weg Heeft Mij Gevonden. Of nee, De Weg Heeft Mij Gemaakt, excuus. En toen was ik dat liedje aan het zoeken. Ik denk, ja, wat is dat dan? Dat ken ik helemaal niet. Maar dat is een AI-liedje. Kijk, een AI-jingle heb ik wel, maar een AI-liedje,

0: Maar ja, gaan we dat draaien? Ben jij van de AI-liedjes of niet? Dat is wel even een vraag, Tinia, die ik hier even heb.
1: Ja, dat weet ik nog niet zo goed.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Wat doe je? Sloop je de boel even?
1: Ja, ik sloop de boel weer even.
0: Oké. Okay.
1: Lastig.
0: Nou kijk, ik denk aan de andere kant, waarom niet? Weet je, hier heeft iemand ook tijd en energie in gestoken om het te maken. Want ja, er moet wel een tekst worden geschreven en zo. En je moet er wel mee overweg kunnen. Het is op zich wel goed. Klinkt wel oké. Het staat ook gewoon op Spotify, dit.
1: Oh.
0: Dus kan dat gewoon draaien. Maar ja, wat vinden de luisteraars ervan? Want als we René Leblanc draaien, dan zeg ik dan kan er meer.
1: Dat vind ik echt niet.
0: Oh, nee?
1: Nee hoor, René Leblanc hoort er heel goed bij.
0: Jij vindt René Leblanc
1: is net
0: die,
1: zo goed Nederlandstalige muziek als ieder andere artiest.
0: Dit zou wel... Even een klein stukje, even voor het gevoel, even het sfeertje pakken.
1: Nee, niet alleen een klein stukje.
0: Deze woensdag. If I tell you didn't
1: love you. Top plaat.
0: Oké. Nou, ik laat er even in me omgaan allemaal. Het is de bonte woensdag, die roept wat over zich af, zal ik maar zeggen. Harold!
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier in Klitsinneveen, onderweg in Groningen. Het is prachtig onderweg, Marcel. Zo'n laag hangende mist over de velden. En het zonnetje staat hartstikke mooi. Het wordt iets minder weer dan ik wel hoor trouwens. Maar ja, goed bijna weekend, zeg maar. Ja, heel raar, op woensdag had ik gezegd, maar heerlijk, man. We gaan van het weekend. Morgen zit ik al in Polen, joh. We gaan even stedentrip naar Krakau. En dan nemen we Auschwitz nog even mee. We gaan lekker met 10 man. Dus een bijzondere reis voor mij.
0: Nou, zeker.
2: Jongens, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, een kleine vakantie. En ik zou zeggen, tot dinsdag van maandag ben ik ook nog vrij. Jongens, maak er een mooie uitzending van. En ik zeg, een normaal Daldien Marcel.
0: Oh, mooi, ja. Oh, dan wordt het wel een hele mooie bonte woensdag. Daldien van Normaal. Dat vind ik een van de mooiste platen van Normaal is dat. Harold, heel veel sterkte, succes. En ja, je kan wel zeggen veel plezier, maar het is een indrukwekkende reis natuurlijk. Dus toi, toi, toi. En mooi dat je doet. Dat lijkt me ook nog wel eens indrukwekkend inderdaad om dat mee te maken. Ik heb dat nog nooit gezien van dichtbij. We gaan zometeen meer verzoekplaatsen draaien. En je mag je melden voor de Truckers Track. Ga ik jou blij maken, Tinia? Ja, en heel veel mensen meer. En ik lees net allemaal dat AI moeten we niet draaien. Dat is wel duidelijk. Dat staat al in de app. Dat is wel... kijk, AI kun je inzetten als tool. We gebruiken dat nog wel eens als fun jingle, weet je wel. Dan is het wel mooi om even een dingetje te maken. Maar om nou een heel liedje... Dan ben ik het toch ook wel weer mee eens met onze lieve luisteraars. Dan kun je inderdaad beter René Leblanc opzetten.
1: Ja. You hate it or you love it, maar het is gewoon top.
0: Zo is het. Nou, doen we zo meteen normaal.

0: en Daldeen. Uit een early days. Begin jaren normaal. Is wel een liefhebberij van de normaal fans.
1: Vroege vogel.
0: Nou, dat mag je eigenlijk ook niet zo zeggen, want het zijn de aanhangers. Zijn dat natuurlijk. Het is net na 6:30 en het is tijd voor de vroege vogel. Mag men zich weer even melden op deze bonte woensdag, Tines?
2: Ja, op deze bonte woensdag is het loketje wederom weer geopend.
0: En wat moeten ze daarvoor doen? Is er nog iets speciaals op bonte woensdag? Of is het normaal business as usual?
2: Business as usual. Je mag lekker naar de NPO Luister appen als je zo meteen in de uitzending wil komen en een verzoekje wil laten draaien door ons.
0: Ja.
2: Ja, dan stuur je gewoon even je voornaam in. En dan nomineer je jezelf om de vroege vogel van vandaag te zijn.
0: Ja, dus je voornaam is je ticket. That's it.
2: Ja.
0: Mag en kan, wat mij betreft, zo vaak als mogelijk. Want het is toch gratis. Doe maar een paar pushberichtjes sturen.
3: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Komen we er zo meteen over een kwartiertje ongeveer op terug.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Even serieuze zaken, we gaan naar het weerbericht.

0: We gaan het horen van onze weergoeroe Jan.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is de zon er goed bij, maar toch een schijn bedriegt eigenlijk. In het noorden komen later toch weer buien voor. In het zuiden is het droog. En we hebben ook nog eens een keer te maken met windstoten van 60 km per uur. En onweer. Temperatuur vandaag 13 graden. En de komende dagen blijft het vrij koel met buien en onweer. En hier onze spreuk. Als de slakken beginnen te kruipen,
0: ja,
1: is het met het mooi weer gedaan.
0: Gedaan. Rijm weer niet, Jan. En Jan, ik vind jou een beetje... Ik weet niet of Jan ook toe is aan vakantie. En misschien heeft hij wel vakantie. Dat, ik gun het hem namelijk. Want het klinkt een beetje alsof de futter een beetje uit is, Jan. Even... Kleine slag om de arm houden, maar namens onze toi toi toi, Jan. We gaan naar het nieuws van, even kijken, 6:55 alweer.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel.
0: Righty, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Zijn er 3 files op dit uur. De A4 wordt gemeld Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet. Daar heb je 10 minuten vertraging, komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is gesloten. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelvaretsveen. Daar heb je 37 minuten. 2 rijstroken dicht. En de A7 Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avondhoren en Purmerend. Daar een minuutje of 8. Dat gaat over 7 kilometer. Verzoekplaatie van Marco. Die zegt morgen Marcel Tinia om alvast in de weekendstemming te komen. Op deze bonte woensdag een mooi piratenplaatje. De Sound Selection met de Mississippi. Groeten van de bouwvonken vanuit Spijkenisse. Dat zijn Fred, Niels, Johan, Henk, Kane, Maarten en Marco. Jongens, zet hem op vandaag. Laatste loodjes.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1.
3: In Nederlandstalige muziek.
0: Yes, verzoekplaatjes en welkom. Dump ze

0: En waarom nou niet kleuren? Deze was voor Leeuwen. Alsjeblieft, Leeuwen. Op deze bonte woensdag. Deze 13e mei. Die ochtend is van ons. Bijna alsof we op de healing van Jomanda staan.
1: Nou, ik heb het idee dat ik bij de Thai lig nou.
0: De Thai. Ontspan. Denk aan helemaal niks. Zo, dat zou wel zijn, hè? Als je zo op je dingetje ligt. Bij de Thai. En lig je dan op zo'n pijnbank met zo'n waar je hoofd in moet liggen?
1: Zo'n pijnbank. Ja, het is gewoon een lekker bedje waar je op kan liggen.
0: Oh, een lekker bedje.
1: Ja.
0: Oh, dat wel. En dan gaat die Thai op je rug zitten.
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Het is op dat moment niet zo heel lekker, maar daarna wel. Als het, die mensen maken het echt goed los, die spieren.
0: Want er zit nog een happy end aan.
1: Ik raad het zeer aan.
0: Met happy end?
1: Nee, dat is niet met happy end.
0: Oh nee, omdat je zegt, daarna is het lekker, zeg je.
1: Ja, nee, ja. Als,
0: dat
1: als
0: is met een happy end aan.
1: Nee, als ze zelf van... Laat ook maar. Nee. Ik ga er niet eens voor uitleggen.
0: Nee, leg maar uit.
1: Nee, ja, ik vind altijd als ik daar lig, dan zit ik echt pijn te lijden. Omdat ze echt zo hard aan het drukken zijn in je rug. En weet ik van met die oksels en weet ik het alles allemaal doen, die gekke mensen.
0: Ik heb geen idee, ik lig er nooit.
1: Maar daarna dan is het wel lekker, vind ik. Dan ben je goed los.
0: Ja. Goed los is
1: daarna. Raad ik zeer aan. En nee, geen happy end.
0: Geen happy end, nee. Oké. Nee, ik heb voor morgen in principe nog helemaal niks op de planning voor Hemelvaartsdag.
1: Nou, ik zou lekker naar de Thai gaan.
0: Nou ja, naar de Thai gaan. Is er nog wat in het land wat even leuk is, zeg maar? Ik wil niet te ver meer rijden met mijn autootje, maar... Ergens heeft er iemand een idee wat er morgen allemaal te doen is? Of is het morgen gewoon thuis zitten, wachten tot het vrijdag wordt? Daar ben ik niet zo van namelijk. Nou, laat maar weten. Even kijken. Thai zet ik even op lijstje sowieso, Tinia.
1: Is goed.
0: Wie weet. Ooit. Norbert.
2: Ja, morgen Marcel, Clubie, Jano, Wedderman en alle anderen. Zeer goeie morgen deze morgen. Marcel, ik heb een verzoekie.
0: Ja.
2: De Kippersquare van Chicken Charlie.
0: Oh ja.
2: Mooi verzoekie. Iedereen, hele fijne werkdag. En voor de wie er wel is, tot vrijdag. Hadzee,
0: ja, vrijdag. Ja, vrijdag zijn er natuurlijk zat mensen die gewoon aan de bak moeten. Want de maatschappij moet ook een beetje doordraaien natuurlijk. Maar het is wat wij zeiden van, als je een beetje slim plant, dan zou je met één vrijdag 4 terug kunnen pakken. Even kijken of we nog meer hebben. Het bananenlied wordt ook aangevraagd. Boswachters, ook leuk. Sander komt nog met een leuke verzoek, of eigenlijk 2. Bonnie en José met Cassandra of BZN met Sevilla. Is ook leuk.
3: Goeiemorgen, Massa en Tia en Clubje. Kunnen jullie misschien moeilijk draaien met bezoekjes klinken? Een hele fijne uitzending nog. En een fijne dag nog. Hey,
0: wow, je teun.
4: Hoi. Morgen Marcelke en Tinia. Willen jullie graag een liedje van André Hazes draaien? Ik sta in de file op A4. Met bloed, zweet en tranen.
0: Bloed, zweet en tranen.
4: Laatste dag en een lekker lang weekend.
0: Zit dat bij de Thai, hè? Bloed, zweet en tranen. Hè?
1: Nou, bloed, dan zou die goed zijn.
0: Nee, daarom. Dan gaan we even naar Robert, vriend van de show. Robert.
5: Ja, goedemorgen De Vries en Tinus Teunis, Brommer, Tussengas. Ja, De Vries en Teunis. Nog één dagje en is weer lekker lang weekend.
0: Ja.
5: De Vries, ja. Ik heb een vraag. Ja, je hebt natuurlijk een lang weekend, maar piratenuurtje gaat toch niet skippen?
0: Nee, nee, nee.
5: Neem een paar van die behoorlijke burgers te eten en knallen. Ja, hoop ik dan niet, want ik kan er altijd wel van genieten. Hey De Vries, nu toch over piratenplaten hebben.
0: Ja.
5: Piratenplaatje van Judy Hill met De Vampier.
0: De Vampier, ja.
5: Heel bedankt voor het lachen. Alvast een machtig goed weekend. Hè? Mooi.
0: Yo, dag hoor. Nou, kijk, als we morgen... Ik had morgen wel de hele dag een piratendag kunnen hebben op Sterren. Had ook nog gekund, hè?
1: Ja, had ook nog een hele dag.
0: Gewoon de hele dag had het wel gekund. Nee, ik zit er wel eens... Ja, we moeten er sowieso nog een XL-versie hebben. Misschien moeten we het een keer... Ja, dat is ook wel wat om dat in de ochtend te doen, hè? De hele ochtend de mars en de morgen omdopen tot een piratenochtend. Zouden we ook nog een keer kunnen doen. Om, jij bent er ook wel van, toch?
1: Ja, maar goed, niet al onze luisteraars zijn er natuurlijk van, hè?
0: Nee, daarom. Dan jagen we misschien ook een hoop de kast op.
1: Ja, dan zijn we daar een hoop luisteraars kwijt. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Nou, kwijt, dat is net of één dag dat iedereen weg is.
1: Nee, ja, maar even die ochtend.
0: Oh ja, die ochtend.
1: Dan gaan ze weer ergens anders heen, dan denken ze dat daar gezellig is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
6: Vroege Vogel.
0: Ja, dan kom je toch bedroog uit. Dat
1: ja,
0: is toch,
1: dan kom je heel bedroog uit, kan ik je vertellen.
0: Dat is het. Goed, we gaan zometeen naar de Vroege Vogel. Nog even een kleine attention, attention. Wij gaan zometeen de Vroege Vogel doen. Je mag je even melden bij onze Tinia, Tinus Tussengas. Onze Double T, de TT, is er van de Stine Stanfeest, zeggen we ook wel eens. En wat zou het wel eens van een tentje. Je mag je even melden bij Tinia. En dat doe je met je voornaam even te sturen. Dit is wel de laatste oproep. Dus als je nog graag de vroege vogel van vandaag wil zijn, is dit wel de uitgelezen kans om nog even een appje te sturen. In de NPO Luisterapp. Goede kanaal even pakken. Dat is SterrenNL. En dan toets je je voornaam in. 1 of 2 keer, 3 keer, 10 keer, 100 keer. Wat kan mij het schelen. Ferdi, nog even gefeliciteerd. Jij hebt namelijk de Truckers Track van vandaag. Of even de Black Hills Country Band kunnen draaien met M'n Truck.

0: Wie hebben wij aan het lijntje, Tinus?
1: Wij hebben aan de lijn Paul uit Driel. En Paul is greenkeepertje op de golfbaan. En nee, we hebben niet Paul van Winsbergen aan de telefoon.
0: Hé, dan snap ik er niks meer van. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen, ja, dit is inderdaad een andere Paul, ja. Paul, jij bent ook greenkeeper.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, wat bijzonder. En jij bent eigenlijk net als de Paul van Winsbergen, zeg maar, die we wel eens op zender hebben. Nou, wel eens, iedere dag. Ben jij greenkeeper?
2: Ja, dat klopt. Dat hoor ik iedere dag.
0: Ja, oh, er zit wat vertraging op de lijn. Heb je de radio aan staan of niet?
2: Nee, ik gewoon via de telefoon.
0: Oh,
2: luister ik jou.
0: Dan zit er wat vertraging op de lijn. Dat maakt dan niet uit, Paul. Maar jij bent greenkeeper?
2: Ja, al jaren.
0: Al jaren? Echt? Ja, wat is dan jaren?
2: Vanaf 1990 al.
0: Zo, de knetters. Zo. Ja, dan weet je wel wat je moet doen, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja. En ik hoor dat iedere dag wel zo'n beetje van Paul van Winsbergen, wat er allemaal gebeurt. Maar dat is echt veel, hè? Want je denkt van, ja, dat is een beetje gras maaien en koffie drinken. Maar dat is veel meer, hè?
2: Ja, het is echt veel meer. Het is tegenwoordig, het wordt ook allemaal steeds moderner.
0: Ja. Maar als je dan sinds 1990 dat doet, is dat dan wel mooi als het moderner wordt?
2: Jawel, de nieuwe technieken dat brengt vooruitgang, hè? Robotmaaien en al dat soort dingen meer.
0: Ja, maar is het niet zo dat jouw werk zometeen onder druk komt te staan, zeg maar? Nee?
2: Nee, daar is nog steeds te veel handwerk voor.
0: Oké, gelukkig maar, Paul. Wat is nou het mooiste klusje op de golfbaan?
2: Eigenlijk alles.
0: Oh.
2: Alle dingen kun je doen.
0: Alle dingen kun je doen.
2: Het is niet zo alleen dat het maaien is, maar ook alles beluchten van de greens, bemesten van de greens, water geven, alles.
0: En hebben jullie ook, zit ik nu ineens te denken, hebben jullie ook als greenkeepers onder elkaar een soort verbond?
2: Er is een vereniging voor greenkeepers, ja.
0: Dat is er.
2: Die bestaat. Ja.
0: Ik zat al net te denken, maar ken jij Paul van Winsbergen ook?
2: Niet persoonlijk.
0: Niet persoonlijk, dat zou toch fantastisch zijn als de beide Pauls gewoon... Je moet bijna Paul heten om op de golfbaan te werken, zo komt het over. Maar dat jullie elkaar een keer spreken, want ik denk dat jullie als vakbroeders onder elkaar... kun je misschien ook nog wat dingen delen.
2: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar daar is ook die vereniging voor die de greenkeepers hebben. En er worden dingen met elkaar gedeeld.
0: Wat leuk zeg, de greenkeepervereniging. Nou, we gaan even een liedje voor je draaien, Paul. Want jij was een vroege vogel vandaag, hè? Hoe laat ging jouw wekker? Of hoe vroeg?
2: Mijn wekker ging om 4:30.
0: 4:30, goeiedag zeg. Nou, gefeliciteerd. Jij bent vandaag onze vroege vogel. We gaan even het leuks opsturen en je wilt iets horen van...
2: André Hazes.
0: En dat maakt niet uit wat, hè?
2: Maakt niet uit wat.
0: Oké. Nou, dan doe ik op de hoek van de straat. Wens ik je een mooie dag vandaag.
2: Zeker, dankjewel. Zelfde.
0: Dag, Paul.
2: Dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden.
7: Ja.
2: Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Ja, dat is een beetje zo'n dag dat je denkt van nou, laat hem maar overgaan. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Dat denken ze ook op de A4. Laat dit maar overgaan. Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelevarensveen heb je een uur vertraging. 10 kilometer, komt door een ongeluk, 2 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via de A44, wordt hier aangegeven. De A7, Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend heb je 7 minuten. En de N44, Den Haag naar Wassenaar tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. Daar heb je een kwartiertje extra over 4 kilometer.
1: Marcel de Vries.
7: Goedemorgen. Dus de woensdag, die een beetje voelt als een vrijdag voor veel mensen. We gaan daarom ook een beetje een vrijdag uitzending doen. Muziek hebben we van Mart Hoogkamer en Billy Dans, Gappie Sappie.

0: 8 over 7, ochtendshow voor deze woensdag. De woensdag van 13 mei is het alweer, tieners. Dat gaat snel, hè?
1: Gaat ongelooflijk snel.
0: Halverwege maandje nog 10 dagen, dan ontvang jij je eerste vakantiegeld in je leven.
1: Ja, ik ben daar zo benieuwd naar, vooral ook hoeveel het is. Ik
0: hoeveel?
1: Heb geen idee namelijk.
0: Nou, reken je nou niet rijk, maar het is wel, het is een leuke bijkomstigheid. En het is je eigen geld, hè? Je hebt er zelf voor gespaard. Dus,
1: ja, ik bouw het pas sinds september natuurlijk op, hè? Dus dat is nog niet eens een jaar, hè?
0: Nou, dat is bijna een jaar, hoor. Dat is gewoon van vakantie tot vakantie is dat zo'n beetje. Dus het is bijna een jaar wat je hebt gedaan, hoor.
1: Toch wel, oké.
0: Nou, het schiet al lekker op. Er zitten een paar maanden tussen die je dat niet hebt. Dus ja, je hebt niet de volle pond. Maar toch.
1: Maar toch iets.
0: Toch. Nou ja, het is zeker iets. Denk het wel, ja.
1: Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dus...
0: Je kan er wellicht een ijsje voor kopen. En dan ook nog wel voor je vriend.
1: Lekker.
0: En als je wil voor mij, maar dat ga ik niet vanuit.
1: Nou, ik kreeg als eerst nog een ijsje van jou.
0: Hoezo?
1: Nou, je hebt één boete die je niet meer hoeft te betalen.
0: Ja, dat had ik
1: beloofd. Weet je nog, hè? Ook eens wat daar vanaf kon van die winst was een ijsje. Dus,
0: Nee, maar je mag wel een lekker ijsje hebben. Misschien een sorbet mag je uitzoeken.
1: Oh, een sorbet. Oh, lekker.
0: Sorbet.
1: Lekker.
0: Dat is lang geleden, dat is sorbet. Bestaat er nog sorbet?
1: Zeker.
0: Oh ja, dat heb ik nooit meer gehad.
1: Oh, in Italië kun je dat lekker sorbets eten. Oh,
0: sorbet.
1: Lekker met fruit erop, heerlijk.
0: Dat ja, waar kun je die dingen nog krijgen dan?
1: Ja, hier in Nederland ook wel, maar...
0: Vroeger was dat altijd in de... Als wij met mijn ouders uit eten gingen...
1: Een sorbet krijg je nu ook nog gewoon bij een restaurant, hoor, als dessert.
0: Oh, echt een sorbet? Nou, ineens hebben we het over weer eten.
1: Over eten, jongen.
0: Maar ik denk ineens, sorbet, dat heb ik in jaren niet gehad. Maar dat nog bestaat.
1: Nou, wat kies jij dan? Dus ik pak heel vaak...

0: eigenlijk wel iets van een soort ijsachtig
1: soort. Nee, bijna nooit een
0: toetje.
1: Nee.
0: Oh, ik zeg altijd zonder toetje heb je niet gegeten.
1: Nee. Ik vind toetje dat meestal een bak koffie wat ik na de tijd doe. Of mijn hoge uitzondering nog wel eens een cheesecake of zo.
0: Oh ja.
1: Maar dat is het. Maar ik doe niet. Maar sorbet zou ik wel kiezen. Maar wat is het ook maar weer, sorbet?
0: Ja, dat is gewoon ijs met vruchtjes.
1: That's it. En slagroom.
0: En slagroom. Met een koekje erop.
1: Oh, dat koekje hoeft niet. Maar de slagroom, ik ben gek op slagroom. Van die mooie, dikke slagroom is. Ja. Maar politie, wat zeg je?
0: Lekker, zin in.
1: Ja, lekker. Ja, ik ook. Politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt. En dat aantal is met bijna 9% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In ruim 25.000 situaties werd geweld ingezet. Vooral bij aanhoudingen. Volgens de politie komt dat door meer inzet en spanningen. Zoals bij demonstraties. In een klein aantal gevallen voldeed het optreden niet aan de regels. Nederlanders geven tegenwoordig veel meer geld uit dan vroeger. Volgens het CBS is de besteding per persoon in 50 jaar tijd verdubbeld naar gemiddeld 34.000 euro per jaar. Dat komt door hogere lonen en sterkere economie. Toch profiteren niet alle groepen evenveel van die groei. Ja, we geven sowieso meer geld uit dan vroeger. Maar dat is toch logisch, omdat we ook meer verdienen en het is een hele andere economie geworden, man.
0: Ja, maar ook dat we wel iets coulanter zijn geworden in onszelf, meer wat dingen. Ik denk dat ze daar ook vooral op doelen, in onszelf wat meer verwennen in de zin van iets
1: onszelf
0: kopen
1: verwennen.
0: Iets kopen voor jezelf. En ik voel me toch maar even net dat iets duurdere blouseje of die net duurdere broek.
1: Ja.
0: Of die net mooie. Even een weekendje weg extra in het jaar.
1: Een mooie pedicure, manicure set.
0: Bijvoorbeeld, nou ja, dat is ook een goed voorbeeld. Kijk, prachtig. Ik denk dat mensen dat vroeger denk ik toch ook wel minder deden. En niet omdat ze ook niet konden betalen, maar ook gewoon die mindset niet hadden, denk ik.
1: Dit was maar een tientje bij de supermarkt.
0: Nou, dan ook eens toch een tientje.
1: Ja, ik ben echt de koning te rijk met dat setje.
0: Heb je hem al nog een keer gebruikt? Of keer en hij ligt nu in de la en dan komt er nooit meer uit?
1: Ligt in de la. Steeds meer Utrechters die klagen over afval naast containers. En dat probleem dat groeit. In sommige wijken liggen regelmatig vuilniszakken en grof vuil op straat, terwijl containers niet eens vol zijn. De gemeente ruimt dagelijks op en gaf daar vorig jaar 2,8 miljoen euro aan uit. Maar ziet het dumpen toch toenemen. Volgens de gemeente werkt één zak aanstekelijk en volgen er snel meer. Nou, dat is het. Ik zie het hier ook wel eens gebeuren. Als hier bijvoorbeeld een lang weekend is geweest en de ambtenaren, het zijn ambtenaren natuurlijk, de gemeentewerkers, die zijn een paar dagen vrij, dan stapelt het zich hier ook op. En als de container vol raakt en één buurtbewoner zet hem ernaast,
0: ja, dan volgt de rest.
1: Dan volgt de rest. Ja. Want die denkt, oh, hij zit vol. Dan zet ik hem er ook naast. Maar als er één begint en die container zit nog lang niet vol, ja, krijg je hetzelfde verhaal natuurlijk.
0: Ja, het zit er ook zo lelijk en vies
1: dat
0: uit.
1: Dat ziet er niet uit. En je krijgt op een gegeven moment dat gaat allemaal de ongedierte gaat eraan zitten.
0: Ja, gadverdamme, heb je allemaal ratten en muizen in je straat.
1: Nou, het begint bij katten.
0: Straat.
1: Katten gaan eerst en die hebben die grote klauwen. En dan gaan de ratten en de muizen en de hele ramtam. Ja, dat krijg je dan. Dat werkt zich in de hand. Vraag veel buien, kans op hagel, onweer, windstoten. Echt van het gezellige weer. Tussendoor komt de zon nog wel een beetje door. Maar het wordt 10 tot 13 graden en daarmee is het weer een fris dagje. 13 over 7, zo meteen gaan we battelen. Eerst muziek van BZN. Ik sta.

0: Fons met de kop de veur. Rink. Veuring heet die. Avond voor in de boeken.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Yes. Marcel in de morgen. The battle.
0: De laatste van de week zo'n beetje. Tenminste, ja, zou er vrijdag ook gebattled worden?
2: Ja, weet ik niet. Misschien wel. Ik heb geen idee.
0: Het zou wel aardig zijn dat Danny en Wouter het even tegen elkaar opnemen. Toch leuk. We gaan vandaag zelf nog maar eens een keer aan de bak. Tinia, wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb vandaag, omdat het eigenlijk een beetje een soort bijna weekend voelt, heb ik even een weekendliedje gepakt. En ik dacht eigenlijk meteen aan Atje voor de sfeer van René Karst. La, la, la, la.

0: liedje voor de sfeer voor Team Tinia. En ik dacht aan heel wat anders. Ik dacht, ik denk zo'n beetje dat de bouw ook stil ligt de komende dagen. Denk ik hoor, dat vrijdag op veel plekken een vrije dag is in de bouw. Denk ik nogmaals, ik weet het niet zeker. En daarom dacht ik aan Bertha Steigerpie met...
1: We

0: 6. Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Nou, en nu is het aan jou. Nu mag je bepalen wat je wil horen. Eén van deze twee. En misschien denk je van ja, het is beide niet mijn cup of tea. Dat zou kunnen. Dan nog mag je stemmen. Je mag ook een blanco stem uitdelen. Wat je wil, doe het in de NPO Luister-app. Naar het kanaal van Sterren doe je dan even. Donkerblauwe kanaal. Zet ook even gelijk even de punaise. Heb je dat ook maar gedaan. Dat is 10 jaar ding. Dan heb je hem vastgezet namelijk. En druk op bericht. Daar staat het allemaal en wijst het zich ook allemaal vanzelf. Adje voor de sfeer. René Kars voor 10 jaar. Team Marcello gaat voor Bertus Tigerpipe. Jongens van de bouw, laat het weten. Even in de rust. Dat doen we met Yves Berendsen. Dit is Vakantieliefde.

0: nergens goed voor. Het is 19:30. Spelen een battletje tussen team Tinia, team Marcel zoals gebruikelijk iedere ochtend. Dat doen we vandaag voor team Tinia met een liedje van René Karst. Hartje voor de sfeer. Kan op gestemd worden. Tegenover zetten we natuurlijk altijd een ander liedje. Dat is vanochtend een liedje van Bertus Tigerpipe namens team Marcel, de jongens van de bouw. Deze. En het is aan jou wat je wil. Welke van de twee geniet de voorkeur? Laat het weten in een paar klikken op het scherm in de NPO Luister-app. Op de meeste plaatsen start de dag vrij zonnig. In het noorden vallen er enkele buien. Later vanochtend volgen er vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag en vanavond dan blijven zon en buien elkaar afwisselen. De meeste stevige buien die vallen overigens in het zuiden van het land dan later op de dag. Bij matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 3 tot 5, 10 tot 13 graden. Vannacht dan houden de buien aan, koelt af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen, op Hemelvaartsdag, vallen de buien, is het fris, met maar een graadje of 12. Helaas, had ik ook liever anders gezien. Het is tijd voor het nieuws, het is 19:55.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden.
0: Yes, dankjewel Dorald. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelevarensveen heb je 51 minuten. Komt door een ongeluk. Weg is daar gelukkig weer vrij. Maar het verkeer vanuit Den Haag kan nog steeds beter omrijden via de A44, is het advies. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander in Moordrecht 10 minuten. En de N44 Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar Centrum en de afrit Noordwijkerhout. Daar heb je 13 kilometer. Vertragingstijd loopt al op naar een half uur. Succes onderweg.
3: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Met Robert en Donnie en Moët Ernouw.
3: NPO

0: Kader op Sterren met medewerking van Marja. Die had zich er daar even in gemengd. Zeer zuiver.
1: Ik kan het zeggen, ik was dit niet.
0: Dit was jij niet, inderdaad. Nee, dit was geen geheime opname voor jou. Het wordt wel weer eens tijd voor een geheime opname.
1: Nee.
0: Vind je niet?
1: Nee, dat vind ik niet.
0: Nou, we kunnen altijd wel met hetzelfde fragment aankomen, maar het is wel eens leuk om ons een beetje wat afwisselingen in te gooien.
1: Nee.
0: Nou, ja, dit roep je nou om je over jezelf af.
1: Dit. Zo flauw dit.
0: Battle, wil je er nog wat over zeggen? Wil je nog wat? Wil je wat kolen op het vuur gooien nog? Want het kan nu nog. We zitten nog 10 minuten erin.
1: Ik heb nog wel wat kolen, oftewel atjes nodig voor deze battle om te winnen. Dus ik zou zeggen, ga allemaal voor atje voor de sfeer. Het is bijna weekend. Het voelt een beetje als vrijdag vandaag, als je vrijdag vrij bent in ieder geval.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, ga gewoon lekker voor gezelligheid. Ga lekker voor een e-kast en atje voor de sfeer.
0: Atje voor de sfeer.

0: Kunnen we zo meteen draaien als je stemt op Team Tinia in de NPO Luisterapp. Kanaal van Sterren. Druk even op bericht, wijst het zich vanzelf. Je kan ook stemmen op deze. Voor Team Marcello. Bertus Steigerpipe en de jongens van de bouw. Ja, het is inderdaad een beetje een gekke woensdag. Sowieso een beetje een raar weekje. Dat je denkt van nou, dinsdag, oh ja, nou, ik hoef morgen ook nog maar een dag. Voor heel veel mensen is dat zo. Sowieso is denk ik nou, merendeel morgen vrij. Kijk, er zijn wel sectoren die altijd doorgaan, zoals de zorg en dergelijke. Maar ik denk dat sowieso morgen merendeel vrij is. Omdat het hemelvaartsdag is en hemelvaart wordt als een zondag beschouwd. Dan moet je uitleggen aan mijn bloemenboekertje hier in de stad. Die snapt er geen reet van als je zegt van het is donderdag, maar het is zondag. Dat is nou helemaal, nee. En vrijdag dan zijn wij er niet. Dan zit hier Danny Blom samen met onze Wouter. Dus wij zwaaien straks af. Maar toen begon jij er net over. Moeten we dan straks even de lijn ook even opengooien?
1: Ja, en niet per se omdat het voor ons weekend is of dat het bijna weekend is. Maar ik ben ook wel benieuwd wat mensen morgen gaan doen.
0: Nou, ik ben natuurlijk ook meer dan benieuwd. Ik heb namelijk helemaal niks op de planning. Helemaal niks. Helemaal niks.
1: Ja, dus misschien kun je nog wat inspiratie opdoen. Dus daarom dacht ik van, nou ja, we kunnen wel even het weekendlijntje doen alvast.
0: Ik zag net al iemand die zei, Marcia, je kan ook bij ons komen. We hebben een soort dorpsfeest. Er is een autocross in de buurt. Dat kan ook, ook kunnen.
1: Het hemelvaartlijntje.
0: Weet je waar ik ook wel zin in heb?
1: Nou.
0: Even karten.
1: Karten.
0: Ineens, ik dacht aan die autocross. Ik dacht, de karten, daar heb ik ook wel even zin. Maar in mijn eentje te gaan karten morgen. Wil jij morgen mee te karten?
1: Nee, sorry.
0: Zal ik met, ik kan ook met luisteraars gaan karten. Daar heb ik gewoon zin in. Zo'n tijd niet gedaan. Kun je er zin in hebben, hè?
1: Ja.
0: Nou, weekendplannen of in ieder geval hemelvaartsplannen, die mag je straks even met ons delen. Gooi weer even het lijntje open. Dat zullen we doen zo rond 7:45 ongeveer. Dus om en nabij, wat we ook wel noemen, bij benadering.

0: Smit was dit en ik wil je helemaal. Gaat het helemaal goed voor Team 10? Ja, no, maar die kan nog wel een paar stemmetjes gebruiken. Voor haar asje, voor de sfeer. René Karst, ga je nog achter dit weekend?
1: Nou ja, misschien wel. Ja,
0: ik heb geen idee wat je doet, hè?
1: Ja, ik heb geen tentfeestje op de planning. Nog niet.
0: Wat maar... zeg je nou? Je hebt geen tentfeestje op de planning?
1: Ja, geen tentfeestje.
0: Tieners Tentfeest heet jij hier.
1: Ja, Tieners Tentfeest heeft even genoeg tentfeestjes gehad afgelopen twee weekenden.
0: Oh, oké.
1: Kijk, dat is niet altijd natuurlijk feest.
0: Nee.
1: Maar ja, misschien is er wel ergens een feest. Want ik ga naar mijn vriend toe in de buurt. En daar heb ik het idee dat daar ieder weekend tentfeest is. Ergens.
0: Oh, dat is wel, ja.
1: Dus ja. Misschien ben ik toch wel ergens in de tentje te vinden dit weekend. Maar ik heb nog geen idee eigenlijk.
0: Dames en heren, mocht u een tentfeest hebben, ze is beschikbaar.
1: Ja.
0: Tieners Tentfeest. Artje voor de sfeer en Team Marcel voor Bert en Steigerpijn. De jongens van de bouw. Laat het weten wat je wil. Gaan we dat zo meteen even fixen. Eens even kijken. Dan heb ik hier nog Jolf. Die zit in de box. Die zegt, morgen toppers. Ik wil even mijn oudste dochter Millie feliciteren met haar 10e verjaardag. Papa houdt van je. Ach, wat lief zeg. Ja. Luister zo in de auto onderweg naar school. Nou, ik hoop dat jullie onderweg zijn. En als dat niet zo is, we hebben nog een uitzending gemist.

Die voor de woensdag. De woensdag die een beetje als een vrijdag aanvoelt. Voor velen met het lange weekend in aantocht. En ik dacht, we doen er even een lekker plaatje voor jou. Maar ja, je weet al niet of je naar de tent gaat. De Heino's, Heuk in de tent.

0: Heino's. Altijd leuk om even te lezen hoeveel mensen er blij worden van de Heino's. Worden wij ook 10 jaar?
1: Ja, absoluut. Zeker Heino's. Weten.
0: Hele goede band. En, ik moet ook zeggen, een ondergewaardeerde band is het.
1: Zeker ondergewaardeerde band.
0: Ja.
1: Mag echt nog veel bekender worden in het land, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. Ze doen het. Kijk, als we het dan hebben over Bukkers en we draaien natuurlijk normaal. Dat is natuurlijk wat ouder. Maar de Heino's, jeetje. Hele toffe liedjes hebben die. Goed, het is bijna 8 uur zometeen. Dan gaan we nog even het nieuws induiken. We hebben nog een weekendlijntje wat we opengooien. Eigenlijk de hemelvaartslijn. Hemelvaartslijn gooien we open zometeen. Dus dat doen we zometeen. Even horen wat de luisteraars gaan doen met hemelvaart. En dan gaan we nu een liedje draaien.
1: Ja, geen hartje voor de sfeer helaas.
0: Uit de battle. En dat is geworden...
1: Ja, de jongens van de bouw met 57% van de stemmen maar liefst.
0: 57%. Nou jongens, bedankt voor het stemmen allemaal. En hier hebben we Bertus Steigenpipe, de jongens van de bouw.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
3: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
4: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
2: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
5: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
2: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden.
6: Gezellig.
2: Dit was het NOS-journaal.
6: Top, dankjewel Dorald. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. 163 kilometer. Het is niet drukker dan normaal op de weg. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. Daar heb je 18 minuten. A44 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Ommendijk en Kaagdorp heb je 12 minuten. Ongeluk op de A58 Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Vertraging daarvan 63 minuten. De linkerrijstrook is gesloten. De rechterrijstrook op de A76, dat is Aken-Geleen tussen Ten Essen en Spouwbeek. Oorzaak onbekend, 16 minuten extra rijden daar.
1: Marcel de Vries.
6: Ja, goedemorgen. Met zometeen John West, Lange Frans. Lekker ding. We gooien straks nog even de lijnen open. Even kijken wat onze lieve luisteraars doen met Hemelvaartsdag. Maar eerst Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. De nummer.

0: zet ik me af te vragen.
1: Ja, ja.
0: Is het al vrijdag?
1: Ja, ja. Nou, officieel niet. Voor het gevoel misschien wel, een beetje. Op deze woensdagochtend, de 13e van mei, is dit de ochtendshow Mars in de Morgen. Het is de dag voor Hemelvaartsdag. En zometeen willen we even weten van onze lieve luisteraars, van jou dus, ja, wat je gaat doen met de hemelvaart. Je mag het ook appen als je denkt van, nou, ik ben zometeen niet in de gelegenheid om te bellen. Mag je het ook even laten weten met een appje. En zometeen gooien we ook even de lijn open over een liedje of twee, zal dat zijn. Dat kun je dan even bellen met 035-671-5678. Dan neem jij hem op, Tinus, want ik heb hier geen telefoon, hè?
2: Ja, ja, ik neem hem op.
1: Dus technisch gezien vind ik dat altijd zo'n mooie constructie. Dus jij neemt op, gaat via de mengtafel van Hilversum hier naartoe en weer terug naar Hilversum.
2: Nou, top.
1: En dan uiteindelijk vanuit Hilversum naar de radio.
2: Nou.
1: Mooi, hè, hoe dat allemaal werkt. Dat is toch mooi? Scholen en organisaties in Arnhem die roepen ouders op om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven. Ook adviseren ze om social media pas vanaf 16 jaar toe te staan. Ze maken zich zorgen over de mentale gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het is voor het eerst dat zoveel partijen in één stad dit advies geven. Ja, dit borrelt steeds weer op en dat hoor ik steeds uit het buitenland. En hier in Nederland maken ze zich er ook zorgen natuurlijk. Ja, wat zou jij doen, Tinia? Kijk, jij bent natuurlijk een, nou, ik wil nog niet zeggen een moeder in de dop. Dat ben je nog niet, want je bent nog niet zwanger, maar...
2: Gelukkig niet.
1: Nee, nou, maar ja, goed, je bent wel 27. Het gaat misschien hopelijk nog geen 10 jaar meer duren.
2: Nee, dat niet. Zeker niet.
1: Nee, oké. Okay, zeker niet zelfs. Oké, okay, ja?
2: Nee, ja.
1: Maar hoe ga je doen?
2: Nou ja, ik hoop het eigenlijk wel zo lang mogelijk uit te kunnen stellen eigenlijk. En gewoon meer door alles wat te zien en te horen valt op die telefoon.
1: Ja, ja.
2: Qua nieuws en met pesterijen en dat soort dingen. Maar ja, ik had wel heel vroeg een telefoon. En dat kwam omdat ik gewoon best een stuk moest fietsen van mijn huis af naar school toe.
1: Ja.
2: Ook op de basisschool al. En daarvoor had ik een telefoontje.
1: Ja.
2: Dus ja, het is op dat gebied van veiligheid en hulp is het heel handig.
1: Ja.
2: Maar ja, ik vind het lastig.
1: Ja. Ja, dat is ook een beetje de reden dat wij het hebben gedaan.
2: Maar ja, misschien ja, dat je dan kunt zeggen van ja, je mag het alleen gebruiken om te bellen. Maar ja, dan nog gaan ze dat dingen stiekem doen, joh.
1: Ja.
2: Ja, dat hou je ook niet tegen.
1: Nou, het is me net, denk ik, wat voor kindje ook. We hebben hier te maken met hier thuis met een fantastisch lieve jongen van een jaar of 12, die zo meteen 13 wordt. Maar die taalt niet zoveel naar die telefoon, weet je wel. Hij heeft hem dan wel en dan gebruikt hij hem voor filmpjes. En dan heeft hij weer een YouTube-filmpje en dan kijkt hij hoe een bepaalde game wordt gespeeld en dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik check zijn Snapchat. Want dat is het meest gebruikt natuurlijk onder jongeren.
2: Ja, want ik wil net zeggen, hij gebruikt wel Snapchat.
1: Snapchat, ja. Dus dat check ik wel. En moeders ook. Dus af en toe dan duiken we even zijn telefoon in. Dan bekijken we even wat er is gesnapt. Of die misschien ook gepest wordt. Of dat andersom doet. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar nou, dat soort dingen, dat wil je wel even tackelen natuurlijk. Of andere berichten. Maar dat valt alles me nog mee. Gelukkig, ik klop het maar even af.
2: Nou ja, dat is wel goed dat je checkt. Dat zou ik in principe ook wel willen gaan doen, zeg maar, als ik een kind zou hebben. Ja, je moet het ook wel blijven controleren.
1: Ja, ja, check het maar, weet je. Kijk, je kan wel heel veel dingen gaan verbieden. Maar ik heb ook geleerd in mijn leven dat als je dingen gaat verbieden, dan gaan kinderen of die pubers gaan het sowieso doen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ik zie nou nu ook wel eens op TikTok van die filmpjes voorbij komen van mensen van vroeger. Je had natuurlijk toen in mijn tijd al de Nintendo DS, computerspelletje.
1: Ja.
2: Of dat
1: systeem.
2: Systeem.
1: Ja.
2: En dan zie je zeg maar dat je dat vroeger deed, dat je er meeneemt naar boven naar je bed. En dan ging je stiekem onder de dekens, onder je kussen ging je de spelletje te spelen.
1: Maar
2: en
1: dat is toch zo?
2: En dan komt er zeg maar iemand binnen om te kijken en dan hoor je tussen dat tuneetje van Mario Kart of zo, hoor je zeg maar afgaan.
1: Ja, dat. Ja, ja, ja. Maar het is zo vaak, weet je. Hetzelfde met, ja, je mag nog niet drinken. Wat ga je dan doen als je bij vrienden bent? Of stiekem ga je doen.
2: Ja,
1: je moet naar de kerk. Dat is ook zo'n ding. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk. Maar soms wordt het ook gedwongen. En je ziet altijd ook bij die groep dat de jeugd die daarvan komt, die gaat zich er tegen keren.
2: Ja, dat werkt averechts.
1: Ook werkt averechts.
2: Ja.
1: Dus ja, laat het maar een beetje toe en hou het maar in de gaten. Dat is het allerbeste, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja. Maar het blijft lastig, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Ik hoef me er gelukkig nog niet druk over te maken.
1: Nog niet, maar dat is nog, dat krijg je allemaal nog.
2: Ja, misschien wel, je weet het niet. Ja, ja. Geen idee.
1: Nee, dat is inderdaad, ja. Het is met het hotje gegevens. Boodschappen die dreigen opnieuw duurder te worden door stijgende kosten in de voedselketen. Dat zeggen levensmiddelenfabrikanten. Vooral energie, transport en grondstoffen die worden duurder door de onrust in de wereld. Ook nieuwe belastingen op kunnen de prijzen verder opdrijven. De sector roept het kabinet op om in te grijpen. Nou, datzelfde met die brandstofprijzen, die stijgen ook maar weer. Wanneer wordt er nou eens wat aan gedaan? Hebben we al iets qua compensatie? Want ik merk er nog ham en eggs van. Hoop dat het snel gebeurt.
2: Gelukkig ga jij hybride dadelijk, hè? Over twee jaar. Eind deze week.
1: Eind deze week toch? Dag of drie. Ja.

0: Yes, yalla, yalla. Ja, ja.
1: Zo is het ook. 10 over 8, goedemorgen. Het is de woensdagochtend.
2: Wauw. Ja. Arno's

0: Dit is 06 Roulette.
1: We gaan even de 06 Roulette doen.
0: 06 Roulette.
1: Tinus, doe je best.
2: Ja, komt-ie.
1: Take it away. Zo.
2: Ja, ik durfde niet meer zo hard te draaien naar gisteren. Want nee, gisteren ging het balletje 580 kilometer verderop
1: ja.
2: heen. Hij is vandaag op 1 cijfer gevallen, de jackpot. En dat is op cijfer 8.
1: 8?
2: Ja.
1: Oeh, die heb ik.
2: Ja. Ja, maar jij mag nog steeds niet meedoen.
1: Heb jij wel een 8 in je nummer, dan mag je meedoen. Dan spelen we onder andere voor de Sterren NL Big Shopper. Onder andere en wat andere leuke prijzen. Als je een 8 hebt, dan stuur je even jackpot. Hebben we nog een lucky woord ergens? Een surprise woord? Niet echt, hè?
2: Nee.
1: Nee, ik hoor het al. Het is echt strikt jackpot vandaag.
2: Strikt jackpot.
1: Oké, doe je weg.

0: Jari Hellegers.
1: 06 Roulette.
0: De vlammende van. We spelen 06 Roulette. Als je een 8 in je nummer hebt, dan mag je appen. Niet bellen, appen. Dan app je even het woord jackpot. In onze app. In de NPO Luisterapp. Een 8 in je nummer, app je jackpot. Tijd voor
2: 05.

0: 5, 6, 7, 8. Dat is waar ik op je wacht.
1: Hoi, hoi.
2: Yes. Dus je mag even bellen voor eventuele hemelvaartsdagplannen. 035-671-5678 is het nummer. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Peter Pannenkoek.
2: Peter Pannenkoek!
3: Hey, goeiedag.
2: Niet de echte Peter Pannenkoek, toch?
3: Nee, niet de echte. Maar nou ja, je wil niet weten hoe vaak ik dat dus hoor. Niet
4: leuk, geloof ik, ja.
2: Hey Peter, maar je heet echt Pannenkoek van achteren?
3: Ja.
2: Nou ja, dat is toch ook toevallig, of niet?
3: Zeker.
2: Ja, hey Peter, wat ga jij doen morgen met Hemelvaartsdag?
3: Morgen ga ik niet hemelen, maar wel genieten van de vaart.
2: En wat voor vaart is dat?
3: Wij gaan morgen op een bootje varen.
2: Wat leuk,
3: bootje
2: zeg.
3: Bootje naar geluk.
2: Wat zeg je? Bootje naar?
3: Bootje naar geluk.
2: Bootje naar geluk. Is het wel een bootje met een dakje erop? Of,
3: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het niet geboekt.
2: Oh mijn god.
4: Dat hoop ik wel voor je, want...
2: Zou dat wel even checken als ik jou was. Anders mag je de poncho wel meenemen.
3: Oh, dat mag allemaal de pet niet drukken, joh.
2: Nee, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo.
3: Een beetje regen smelt er niet van.
2: Nee, dat is waar. Maar goed, het is wel mooi als het een beetje droog weer is, toch?
3: Ja, dat maakt mij niet uit. Nattigheid hou ik ook al van.
2: Je houdt ook wel van nattigheid. Daar gaan we verder in. Ja, ik hou ook ontzettend van nattigheid. Maar laten we er absoluut niet op doorgaan. Peter, ik wens je een mooie hemelvaartsdag.
3: Hey, bedankt man. Fijne dag, man. Hoi.
2: Mijn god, 035-671-5678. Ik ben gek op narigheid. Vooral in een flesje dan, hè? Ja. Goedemorgen, met wie?
5: In flesje dan, hè?
4: Radio uit.
2: Hallo? Ja, doe de radio maar even uit.
5: Moet de radio uit zetten, Kees.
2: Jeetje, dan zitten we hier wat.
5: Morgen,
2: met wie?
5: Met Rick.
2: Rick, goedemorgen, Rick. Hoe is het?
5: Hey, goedemorgen. Gaat goed met jullie?
2: Tinia?
4: Ja, gaat zeker goed. Ja, ja hoor.
2: Fantastisch.
5: Gelukkig, goed om te horen.
2: Heb jij morgen vrijdag of heb je een lang weekend?
5: Ik moest eigenlijk werken, maar vanochtend belden ze me nog een keer of ik het wel zeker wist en ik heb toch vrijgenomen.
2: Nou, wat goed zeg. Dus je hebt lang weekend?
5: Ja, lekker.
2: Heerlijk. Wat ga je doen morgen?
5: Nog niet zo heel veel. Ik ben net verhuisd, dus het wordt een beetje klussen, ben ik bang.
2: Oh ja, ja, ja. Nou, ben je vies van klussen of denk je van, nou, dat kom erop?
5: Ik ben er niet vies van, maar ik ben ondertussen wel een beetje klaar mee.
4: Ja, dat geloof ik.
2: Zit je er lang in dan?
5: Een maandje ongeveer.
2: Oh ja, ja, ik was er maar na een dag al klaar mee.
4: Dat zou ik ook zijn,
2: ja. Ja, nou, sterkte maar dan vast, Rick.
5: Ga goed komen.
2: Oké, man. Fijn weekend.
5: Bedankt. Fijn weekend alvast. Jojo.
2: Ciao. Dan belletjes welkom op 035-671-5678. Wij hebben ook nog niet echt hele dikke plannen, Tinia.
4: Nee, ik heb ook nog niet echt heel veel te doen.
2: Uitslapen sowieso.
4: Ja, dat sowieso.
2: Goedemorgen.
6: Uitslapen sowieso. Goedemorgen, Marcel.
2: Hallo, doe de radio maar even zacht.
6: Ja, ik heb hem uitgezet.
2: En dit is met?
6: Met Mike van Dusje.
2: Mike, goedemorgen. Hoe is het?
6: Goedemorgen.
2: Gaat goed?
6: Ah, ik heb morgen geen plannen, maar ik ga vanavond wel gek doen.
2: Wat ga je doen dan?
6: Ja, we gaan vanavond met wat vrienden gaan naar de stad en ik denk dat er wel aardig doorgezakt gaat worden.
2: Oei, oei, oei, welke stad is dat?
6: We gaan naar Zwolle.
2: Zwolle? Oh, daar kun je wel op stappen hoor.
6: Ja, zeker. We gaan eerst even lekker uit eten.
2: Ja.
6: En daarna gaan we denk ik nog even een klein afzakketje nemen en dan kijken we hoe de avond loopt.
2: Ja, klein afzakketje. Afzakketje op afzakketje wordt er waarschijnlijk.
6: Of een doorzakketje.
2: Of een doorzakketje. Dat is misschien nog wel leuker, ja. Een doorzakketje. Dan wens ik jou heel veel doorzakketjes en veel gezelligheid. En,
6: ja, gaat goed komen.
2: En morgen sterkte met de kater.
6: Ah, oh, dat komt wel goed. Morgen pak ik hem gewoon weer bij, want we hebben lang weekend. Dus, ja, dat komt goed.
2: Heerlijk, oké. Okay. Nou, mooie dag.
6: Hey, Marcel, fijne uitzending, hè?
2: Yo!
6: Yo!
2: 035-671-5678. We doen eventjes een paar berichtjes eventjes horen wat mensen gaan doen met Hemelvaartsdag. Goedemorgen!
7: Goedemorgen, ben Niels.
2: Niels, wat ga jij doen morgen?
7: Morgen ga ik niet heel veel doen, maar ik heb van het weekend ook wel een prachtig weekend.
2: Wat heb je voor weekend?
7: Ah, we gaan met de vrienden een mooi weekendje naar de Ardennen toe.
2: Oh, naar de Ardennen? Oh, wat leuk zeg. En zit je dan in een huisje of op een camping?
7: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij is het een huisje, maar ik weet er niet alles van. Want het is voor mij allemaal een verrassing.
2: Maar er is niemand die heeft gezegd van je moet een slaapzak meenemen of je moet een dekbed of een kussen of helemaal niks?
7: Nee, helemaal niks eigenlijk. Ja. Dus het zal een huisje zijn met een goed bed en een goed deken.
2: Ja?
7: Zelf meenemen.
2: Ah, ja, ja. Nee, ja, het is wel handig dat je het allemaal van tevoren weet. Maar ben jij nou niet het type die ernaar gaat vragen?
7: Nou, normaal gesproken wel, maar ik weet dan een deel van de planning. Dus dan de rest laat ik gewoon over me heen komen.
2: Kom wel goed. En wat het hoogtepunt op de planning?
7: Of de vrijdagavond, want dat is de verrassing voor me.
2: Ja.
7: Of zaterdag, dan gaan we naar de voetbalwedstrijd in Luik.
2: Oh, wat leuk zeg. Nou, leuk. Luik is, het is niet zo'n toffe stad, toch?
7: Ik ben er nog nooit geweest.
2: Volgens mij is het, ja, maar je gaat voetbal kijken, dus dat is heel wat anders dan de stad kijken natuurlijk.
7: Ja, dat is voetbal.
2: Nou, zet hem op in ieder geval. Maak er een fantastisch mooi weekend van.
7: Ja, komt goed. Jullie ook.
2: Oké, okay, bye bye.
7: Hey, hoi.
2: Oké, okay, nou, dan ronden we hem af, denk ik, Tieners.
4: Ja.
2: Mijn tune is ook afgelopen, want James Last is op. Kijk, is uitgespeeld. Hoor. Komt-ie, hoor. Bam, bam. Exact. En deze werd nog aangevraagd of we Dr. Bernard nog even willen draaien. Die zou namelijk heel goed passen. Ik denk naar aanleiding van het liedje van Jari Hilligers. Dat ging ook over de dokter. Deze was voor Stan. Stan, alsjeblieft, man.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is de zon er goed bij, maar toch een schijn bedriegt eigenlijk. In het noorden komen later toch weer buien voor. In het zuiden is het droog. En we hebben ook nog eens een keer te maken met windstoten van 60 km per uur.
1: Ja.
2: En onweer. Temperatuur vandaag 13 graden. En de komende dagen blijft het vrij koel met buien en onweer. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Als de slakken beginnen te kruipen, is het met het mooi weer gedaan.
1: Ja. Spreukjes en rijmen niet zoveel meer. Jan, dankjewel. We gaan naar het nieuws van 8:30.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
4: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
5: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
3: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt.
1: Right. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits geweest. Een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en De Hoek. Daar heb je 21 minuten. De A10 knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer tussen Landsmeer en Durgerdam heb je 14 minuten. En vertraging op de A20. Hoek van Holland naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Prins Alexander. Door een ongeluk een minuutje of 5. Daar word je over de vluchtstrook geleid. De weg is namelijk dicht. En het verkeer richting Gouda, dat kan het beste Den Haag volgen. De A16 op, dan de A4 en de A12.
6: 06 Roulette.
1: Beste Tinia.
7: De beste Marcel.
1: Wat is het cijfer van vandaag wat je moet hebben in je 06-nummer?
7: Even kijken, ik heb hier 9 staan in mijn dingen, maar het is een 8 volgens mij.
1: Het is een 8, hè? Ja,
7: ja. Ik heb 9 opgeschreven, maar het is een cijfer nummer 8.
1: Het is het cijfer wat je ook op de kop kan draaien, zeg maar. De 8. laat het weten als je een 8 in je nummer hebt. Dat doe je even door het woord jackpot te sturen in de NPO Luisterapp.
8: NPO Sterren NL.
9: De nummer 1.
8: In Nederlandstalige muziek.
1: Met Marco Borsato en jij alleen.
8: NPO.

0: Elton.
1: 06 Roulette.
0: Spelen 06 Roulette vandaag. Je mag even meedoen met het spelletje. Het is gratis om mee te doen. Kost hem een ex. Je mag even een appje sturen als je een
2: 8.
0: Cijfer 8.
2: Ja.
0: 8 in je nummer hebt. Oké, als je een 8 in je nummer hebt, dan ben je aan de beurt. En dan mag je een appje sturen naar onze Tinia met het codewoord...
2: Jackpot.
0: Doe je best voor de SterrenL Big Shopper.
2: Nou, deze vond ik wel heel karig.
0: Ja, maar ik doe hem nu eventjes, want kan niet altijd, de boog kan niet altijd gespannen staan.
2: Oké. Okay. Ja, maar ik vond deze wel echt heel...
0: Oké. We spelen onder andere, dames en heren, voor de SterrenL Big Shopper.
2: Kijk, nu willen mensen meedoen.
0: Oké, nou, we zullen zien. Even kijken, er worden nog leuke berichtjes gestuurd voor morgen, voor Hemelvaartsdag. Want had ik nog gezegd van ja, je mag ook wel een appje sturen als je niet wilt bellen. Morgen netwerk aanleggen, zegt Fred, als vrijwillige technicus bij de nieuwe Omroep voor Zwolle. Oh, wat leuk, zegt Fred. Lindy zegt, ik ga morgen naar de autocross, beetje hoop op mooi weer. Nou, Lin, dat hoop ik ook voor je. Autocrossen, alhoewel een beetje regen is niet erg.
2: Ik wou dat zeggen, dat maakt het alleen maar leuker, denk ik.
0: Dat geeft wel wat spektakel. Ja. Kijk, hoe droger de baan, hoe harder het gaat. Dat is wel zo. Dus Lin, morgen een mooie dag maar. Ruud zegt, goedemorgen Marcelatinia. Wij gaan een weekend weg met de caravan en vanavond een tentoonstelling met daar Barry Vest. Nou, doe onze Barry even de groeten, Ruud. Wat leuk zeg. Ron die zegt, ik heb familieweekend dit weekend. Heerlijk. Ja, het is maar net waar je zin in hebt. Als je goede familie hebt, dat is leuk. Als dat nou niet zo is... Dat kan lastig zijn, Tinia.
2: Ja, dat lijkt me ook lastig.
0: Lijkt me ook. Even kijken hoor. Dan hebben we Pauline erbij. Die zegt morgen Marcel gezellig met mijn dochter Rosa op wedstrijd met haar pony. En vrijdag gaan we dan lessen om goed voor te bereiden voor de selecties voor de Brabantse kampioenschappen. Wat leuk zeg. Ben jij ooit overigens van het paardrijden geweest?
2: Nee, zeker niet. Mijn familie, mijn nichtjes wel, maar nichten. Maar ik niet.
0: Nee, nou, niet.
2: Ik heb het altijd wel gewild vroeger, maar ik mocht het nooit.
0: Jij mocht het nooit?
2: Ja.
0: Hoezo niet?
2: Ja, gewoon omdat ik al op andere sport zat en was allemaal gedoe. En mijn ouders die kenden me gelukkig al wel een beetje. Ja. Kijk, als je een paard hebt, dan moet je ook mesten en je moet bijhouden en je moet schoonhouden.
0: Ja, als je hem zelf hebt, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dat doet Tinia niet. Nee, dus nee. Daar gaat Tinia niet.
0: Wat voor sporten deed je dan?
2: Ik heb wedstrijd gezwommen.
0: Wat heb je? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dit.
2: Ja, wedstrijd zwemmen. Het is
0: een nieuw verhaal dit voor me. Wedstrijd gezwommen.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb zelfs volgens mij meegedaan. Nederlands kampioen zelfs. Zelfs.
0: Je was niet Nederlands kampioen. Je was aan een Nederlands kampioenschappen.
2: Ja, daar heb ik meegedaan.
0: Ah, ja.
2: Niet gewonnen volgens
0: maar
2: mij.
0: Maar wat deed je dan? Ja, zwemmen. Wat voor zwemmen dan?
2: Ja, gewoon wedstrijd zwemmen, baantje zwemmen, borstkrabbel, schoolslag, rugslag, hoe noem je dat?
0: Maar kun jij ook zeg maar zo erin duiken en dan tegen het einde dan je omdraaien?
2: Oh,
0: en
2: de
0: dan...
2: koprol onder water. Ja, zeker, dat kan ik.
0: Nou, 10 jaar dit wist ik allemaal niet.
2: Nee, dat wist je nog niet, hè? Nee, maar ja, toen dat deed ik eigenlijk vanaf dat ik mijn zwemdiploma C had tot mijn 10e, denk ik zo ongeveer. Toen ben ik gewoon volleyballen. Heb ik ook maar een tijdje gedaan, dat vond ik eigenlijk ook niet meer zo leuk meer na een lange tijd. En toen ben ik op hockey gegaan.
0: Jezus, dat heb je wel wat gedaan.
2: Ja.
0: Dat heeft ook veel, papa van Wijk veel geld gekost allemaal. En nog steeds.
2: Al die attributen ervoor, ja, zeker weten.
0: Allemaal machtig.
2: Ja.
0: Nou, dat, we leren nog eens wat van jou.
2: Nou,
0: leuk man. Bart die zegt, we gaan naar de autocross in Zevenhuizen morgen. Ook leuk. Femke zegt, we gaan toch lekker kamperen. En bij regen een potje kaart en een pilsje erbij. Of 2 of 3. Hartstikke leuk. En goedemorgen, 10 jaar Marcel. Ik heb 2 keer 4 na elkaar. Is ook een 8. Is dat ook goed genoeg voor de jackpot?
2: In principe is er maar eentje nodig.
0: Nee, 2 keer 4 na elkaar.
2: Oh, zo, 2 keer 4. Oh, nee, dat niet. Nee, je hebt gewoon 1-8 nodig.
0: 1-8. Dit was goed bedacht, Martin, maar het is geen prijs, jongen. Helaas. Mocht je wel een 8 hebben, dan heb je een echte jackpot. En dan mag je het woord jackpot letterlijk even appen.
3: Ja, die dag is alweer begonnen.
0: Ja hoor, al even.
3: En je hebt weer volle zin.
0: 8:15 geweest.
3: De

0: Gerard Joling, niet voor één keer.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja, dit is een 06 Roulette en die ronden we maar eens af, Tinia, vind je niet?
2: Ja, goed idee.
0: Wie hebben we aan het lijntje?
2: Wij hebben aan de lijn Leon uit Lopik.
0: Leon, goedemorgen. Hallo? Leon? Oh. Waar is Leon gebleven? Leon.
3: Hallo?
0: Ja, Leon, waar was je? Dat is slechte, we hebben een slechte lijn, Tinus.
2: Ik bel Leon wel even overnieuw, misschien helpt dat.
0: Moment, zou dat helpen, denk je?
2: Ja, misschien heeft hij, weet ik veel, ergens opstaan of zo.
0: Ik heb geen idee, je had hem al aan de lijn, toen was het goed, zeg maar.
2: Ja, zeker, toen was het goed.
0: Toen was er niks aan de hand.
2: Nee, ik heb net gezellig met Leon zitten kletsen.
0: Nou, je zou zeggen, loop ik, dan sta je onder de mast.
2: Ja, dan zou je moeten denken dat je goede bereik hebt, hè?
0: Een mast van 300 meter daar. En nog gaat het mis.
2: Nog gaat het mis.
0: Bizar dit. Laten we de telefoon nog even overgaan bij Leon. Op dit moment gaat de lijn. Kijk, gaat hij al. Tussentijd even wel een klein pauzemuziekje.
3: Hallo.
0: Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je was even van de lijn, Leon.
3: Hi.
0: Ja, dan gaat hij weer. Leon.
3: Hallo.
0: Ja, ik zei net, als je in Lopik woont, dan heb je normaal gesproken wel ontvangst.
3: Ja, Lopik niet, maar Lobit wel.
0: Oh, Lobit kom je vandaan?
3: Lobit.
0: Ah, maar kijk, dat is heel wat anders.
3: Ja,
0: Lopik of Lobit. Want Lobit ligt, leg maar eens even uit.
3: Dat ligt dichter aan de Duitse grens.
0: Precies, kijk, en dan snap ik ook de verbindings... Ja, dan zit je een beetje op Duits netwerk te werken nu.
3: Ja.
0: Ja, want je zit in een woningbouw.
3: Ja.
0: Wat doe je voor werk precies in de woningbouw?
3: Nou ja, wat doen we niet? Verhuizen, woningen ontruimen, tuinen aanleggen,
0: De hele rantam, zeg maar, dat doe jij wel zo'n beetje.
3: Ja, van alles.
0: Mooi, Leon. En wat heb je vandaag op de planning?
3: Vandaag gaan wij een beetje vloerbedekking uit de woning halen.
0: Oh, heb je daar een machine voor of is dat gewoon een ouderwets trekken?
3: Nee, gewoon ouderwets een beetje trekken.
0: Huppakee. Hey, en dan na vandaag, hoe ziet het er dan uit? Excuus, ik schiet er vol van. Morgen heb je vrij of heb je een lang weekend?
3: Ja, wel een mooi lang weekend.
0: Heerlijk. Ga je nog wat leuks doen?
3: Mooi uitrusten.
0: Je hebt gelijk. We gaan eens even jouw nummer tegen het licht houden. Wat voor jackpot is dit, Tinia?
2: Ja, hij heeft hem zeker. Hij heeft hem als allereerste al naar zijn 06.
0: Als eerste, 068, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, nou, Leon, gefeliciteerd.
3: Ja, helemaal top.
0: We gaan even wat leuks opsturen. Succes met de vloerbedekking. Hoop dat er een beetje rap uit wil. En dan mooi richting de groene knuppels.
3: Komt helemaal goed.
0: Oké, dag hoor.
3: Okay.

0: naar de populairste Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dooral Megens met het NOS Journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, kijken we nog even naar het verkeer. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoogmaren en De Hoek. 19 minuten door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Verwachte eindtijd is, kijk, 14 mei, dat is morgen, 5 uur in de ochtend. Zo, dat duurt toch wel even. Die wegwerkzaamheden. Succes. De A10 knooppunt Driemoormeer naar Watergraafsmeer voor Durgerdam. 10 minuten door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij in de A20. Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 55 minuten komt door een ongeluk. De A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar heb je 16 minuten.
2: Marcel de Vries.
6: Yes, met onze 10 jaar tot 10 uur. Vanochtend nog een uurtje ochtendshow. Zometeen Stef Eckel, jammer dan. Historische feiten hebben we voor je. Plaatkoffertje dit uur nog, maar eerst Justin de Wild en Cheerio.
2: De nummer 1, de nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Jan, dit was Stef Eckel.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, een lesje historica, beste Tinia.
2: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Mooi zo. 1950 gaan we naartoe. Op deze dag, 13 mei, vindt de allereerste officiële Formule 1 Grand Prix plaats op het circuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk. Deze race was de start van het allereerste Formule 1 wereldkampioenschap. De Italiaanse coureur Giuseppe Farina die won in een Alfa Romeo en later het jaar werd hij ook de eerste wereldkampioen. Ja, we hebben inmiddels natuurlijk ook een flinke wereldkampioen, onze Max Verstappen, die dit weekend overigens ook aan de start komt, maar niet in de Formule 1.
2: Ja, in de, hoe heet het ook weer?
0: GT3, is wel heet het ding. Hij gaat in ieder geval de 24 uur gaat hij rijden, ja, op de Nordschleife. De Nürnbergring.
2: Nürnbergring
0: gaat hij rijden om 3 uur zaterdagmiddag, dan is de start. Ja, dat is het. Nou, en dan weet je wanneer de finish is, hè?
2: Ja, zondag 3 uur, toch?
0: Ja, 24 uur, steeds is het. En hij kijkt het meest uit naar de nachtelijke uren, zegt hij. Want dan, ja.
2: Ik vind het ook knap, hoor.
0: Ja, dat is absoluut. Maar niet alleen, hè. Het is met een team, hè. Het is niet dat hij alleen 24 uur achter het
2: stuurt. Nee, maar dan nog, ja.
0: Zeker, zeker.
2: Omdat ik vol te houden, zo, ja.
0: Nou, en het is al een vol weekend, want er moet eerst nog gekwalificeerd worden en dergelijke. En nou, het is een heel schema, want het begint het eigenlijk morgen al. Dus is de kwalificatietraining. Vrijdag dan is de top qualifying. En dan hebben ze zaterdag dus de start van die 24-uursrace. En inderdaad, zondag om 3 uur, dan 3 uur, dan... Dan eindigt het. En dan weten we of hij deze kan bijschrijven op zijn imposante lijst. Dat is een Max Verstappen. In 1995 zorgt Paul de Leeuw voor veel boze telefoontjes naar de NOS. Hij becommentarieerde het Eurovisie Songfestival op zijn eigen meestal omstreden wijze. Vandaar de enorme boosheid. Ik kan me dat nog wel herinneren inderdaad. 95. En ik zag net dat de kijkcijfers van gisteravond van de eerste halve finale...
2: Ja, die waren niet best.
0: Die waren dramatisch.
2: Ja, echt een 500.000 volgens mij maar.
0: Ja, maar logisch.
2: Ja, zeker weten. Ja, maar je interesseert het ook vrij weinig nu, dat Songfestival. Ja.
0: Ik heb er helemaal niks mee dit
2: nou,
0: jaar.
2: Nou, moet ik eerlijk zeggen, het boeide me sowieso nooit. Ik had er sowieso niet zo heel veel mee. Ja, ik vond het dan wel leuk dat Nederland meedeed. Maar ja, dan keek ik eigenlijk ook alleen maar voor Nederland, niet voor de andere landen. Dat ik vond het wel leuk om Nederland te supporten.
0: Ja, ja.
2: Maar nu heb ik helemaal zoiets van, nou...
0: Het is wel goed.
2: Lekker laten gaan, ja.
0: Volbassie, ja, snap ik.

0: Wederzijds, en ik heb er ook niemand over gehoord voor de rest.
1: Nee.
0: In 2000, dat is nog eventjes een behoorlijk feit wat we hier op deze dag hebben, deze 13 mei, opende het 8 uur journaal bij de NOS als volgt.
2: Dames en heren, goedenavond. Tot nu toe 20 doden, talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Een explosie in een vuurwerkopslagplaats midden in een woonwijk van Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Volgens getuigen zou een brandje in de directe omgeving zijn overgeslagen naar de vuurwerkopslag, waardoor een enorme ontploffing ontstond. Een hele straat, op zijn minst, is verwoest.
0: Nou, de vuurwerkramp in Enschede, zo'n 400 woningen die werden volledig verwoest, en duizenden mensen die verloren hun huis. De gebeurtenis blijft een diep litteken achter, in ieder geval in de geschiedenis in Enschede. Ja. Dat is, we hadden het er laatst nog over. Dat is toch al een jaar geleden of zo van een jaar hadden we het. Het was er nog een documentaire. Was er,
1: ja, documentaire op NPO toch? Of niet? NPO was documentaire. Het ook alweer?
0: Ja, het was zeer indrukwekkend met allemaal beelden van toen.
1: Oh ja, de vuurwerkramp heet dat. Ja,
0: zo heet
1: op,
0: dat ook.
1: NPO Plus Start,
0: ja,
1: hoe heet het.
0: Ja, heel indrukwekkend als je hem nog niet gezien hebt. Nou, de moeite waard om te bekijken. Om gewoon de indruk nog eens te krijgen. Misschien ben je wel een beetje zoals 10 jaar, want jij was... 2000 was dit 10 jaar. Je was jij?
1: Ja, toen was ik net nog niet eens 1 misschien. Ik heb geen idee. Ja.
0: Je hebt dat echt helemaal
1: niet. Net 1.
0: Niks,
1: ja,
0: van meegekregen.
1: Nee.
0: Kan me dit nieuws nog prima herinneren.
1: En daar vond ik die documentaire erover ook zo interessant om te zien.
0: Exact.
1: We hebben het echt goed nagedaan en allemaal op dingetjes uitgelegd en zo. Toen dacht ik, oh ja.
0: Ja. Nou, check dat vooral als je dat nog niet had gedaan. Het is 8:45 inmiddels. Wij gaan straks nog even de oude platenkoffer in. Dat gaan we doen. En vandaag veel buien, kans op hagel, onweer en windstoten. Ik wil het je toch even meegeven. Ja, het is niet het allerfijnste nieuws wat je tot je oren krijgt. Maar het is wat het is, jongens. Tussendoor komt nog wel af en toe de zon even erbij. Het wordt 10 tot 13 graden. En dit is Drukwerk, Ster NL, Marjanneke.

Deze week is Jong en Dom van Tino Martin.

De plaat is week Jong en Dom. Er worden nog leuke liedjes ook af en toe aangevraagd. En zo tussen de neus en lippen door, zeg maar, wil ik nog wel eens even eentje eruit pikken en even draaien. Sander die komt namelijk met de suggestie om Jannes even op te zetten met het La La La lied. Nou, dat is al eventjes la la lang geleden, zeg maar. Dat gaan we even voor je fixen. En zometeen Donnie, Sven Versteeg en Lassa. De kroegentocht.

0: Kroegentocht.
1: Lassa en de Kroegentocht op Sterren NL. 4:30 is het. De laatste ochtendshow voor ons van deze week. Morgen dan is het een zondag tussen haakjes. Dan hebben we een iets andere programmering. En vrijdag zitten hier Danny en Wouter Marcel in de Morgen te doen. Zijn we er even een paar dagen tussenuit. Zometeen nog de oude platenkoffer. Dit is het goede doel. Over oude meuk gesproken. Lekker nooduitgang. Ik moest naar

0: nooduitgang. Ben hier al zo lang.
1: Oh, Marcel in de morgen. Giet je mooi op die jam.
0: Ja, zeker wel. Wij doen zometeen...
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Platenkoffertje met een ABC'tje. En wat gaat het voor jou worden vandaag, Tieners?
3: Ja, lastig. Ik denk voor A vandaag een keer.
0: Hè?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja.
0: Nou, die zag ik niet aankomen. Nou, je kan stemmen. Het kan nu inmiddels een minuutje in de app. De NPO-luisterapp. Daar kun je eventjes checken welke liedjes erin zitten. Kun je er gelijk op stemmen. En als je denkt, van, ja, ik heb er nog geen gevoel bij. Ik weet het even niet. Laat het zo meteen over je heen komen. Want ik laat het zo meteen even horen als in een fragment. In het noorden komen er regionaal al flink wat buien voor. Dat is hier inderdaad. De tegels zijn hier flink nat al. Voor de komende uren trekken er vanuit het westen overal stevige buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Dus niemand blijft gespaard vandaag. Vanmiddag en vanavond dan blijven zon en buien elkaar afwisselen. De meeste stevige buien die vallen in het zuiden dan. Bij matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 10 tot 13 graden. Vannacht dan houden de buien aan. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen op Hemelvaartsdag. Ja, we hadden het liever anders gezien. Maar ook dan, morgen vallen de buien. Is het fris? Een graadje of 12. Helaas pindakaas. Kijken we nog even naar het verkeer met 3-4 files. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Naarden. 48 minuten komt door een ongeluk, twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Amsterdam dat kan het beste via Almere over de A27 en de A6. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Roelevarensveen en Hoofddorp. Daar heb je een kwartiertje door wegwerkzaamheden. 12 minuten op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor het knooppunt Raasdorp. Komt door een kapotte vrachtwagen. En de A10 knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Buitenvelde. Daar heb je 16 minuten. Succes!
2: NPO Sterren en L.
4: De nummer 1
2: in Nederlandstalige muziek.
0: Henk Dissel, hoor je zometeen.

0: zelfs oude platenkoffer.
1: Tijd voor het oude platenkoffertje. Drie oude liedjes, daar wordt er lekker op gestemd. En ik moet zeggen, al die drie liedjes zitten eigenlijk allemaal wel dicht bij elkaar. Nou, we hebben zometeen wel een winnaar nodig. We gaan er maar eentje doen uit dit koffertje. Tenminste, één gaan we helemaal draaien van begin tot eind. Van de start tot het etiket. Wordt het A, Skik op fietsen.
2: Wie dat mij baas, wie dat mij baas. Wie dat mij baas vandaag. Ik heb de band voor mijn vis. Die heb ja niks te klaar.
1: Dan kies je voor keuze A dus in het koffertje. Stemmen doe je overigens in de NPO Luister-app. Vrij eenvoudig. Keuze B.
3: Spreek je ook Hollands? Yes, dat...
1: Danny Cardo.
3: Wat zou je zeggen als ik...
1: Spreek je ook Hollands?
3: Hoe zou ze heten? Dat wou ik weten. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg.
1: Die net genoeg. En dan hebben we nog een keuze C. En dat is een songfestival liedje. Ik dacht, ja, een beetje songfestival kan er wel in.
4: Maar rechtop in de wind.
1: Marcia. Eigenlijk Marga Bult.
4: Ik ga naar boven.
1: Meende geschreven door Peter Koelewijn. Rechtop in je wind. Of in de wind. Niet in je wind. Dat zou heel gek zijn. Dan wat het zo'n windje was. Het zou heel gek zijn, Tinia. Rechtop in je wind. Daar zit ik dan. Marcia.
5: Dat doet oprecht onze hond wel eens.
1: Wat?
5: Nou ja, dan dat klinkt stom.
1: Wat is dit dan weer?
5: Ja, Pip doet dat wel eens. Dan lig je gewoon lekker met Pip op de bank.
1: Ja.
5: En dan gaat hij in één keer met zijn kop naar je toe liggen. Ja, en dan weet je wat er gebeurt.
1: Nee!
5: Ja.
1: Wat een smeerkees.
5: Maar dat doen honden blijkbaar best wel vaker. Maar dat is echt heel irritant.
1: Gadverdamme.
5: Ja, Pip is niet altijd heel lief.
1: Nee. En dan voor straf, wat gebeurt er dan?
5: Nou, helemaal niks. Dan zeg ik, dan word ik alleen boos op hem.
1: Oh ja. Maar dat
5: maar
1: trekt
5: er eigenlijk helemaal niks van aan.
1: Nee, ik zou net zeggen, dat deert Pip niet.
5: Nee.
1: Nou, laat het weten. Waar heb je zin in? Wordt dat Skik op fietsen? Danny Cardo, spreek je ook Hollands of Marcia met rechtop in de wind. Stemmen doe je nogmaals. NPO Luister, kanaal van Sterren. Druk op bericht en voilà. Hier is Dana Wiener.

0: waren Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, het koffertje gaat zometeen open met een van de drie liedjes die we eruit vissen. Oeh, het zit echt heel dicht bij elkaar tussen A en C vooral. Keuze B is zeker niet weggepoetst. Sterker nog, die kan nog, ook nog wel winnen. Maar dan hebben we wel alle stemmen nodig. En als je in de gelegenheid bent, dan zou het leuk zijn om even wat van je te ontvangen. Het kost maar een paar seconden van je tijd. Je kan bijvoorbeeld stemmen op deze. Op fietsen. Jaren 90 liedje. Van Skik, Daniel Lohuus en zijn band. Dan hebben we nog een keuze B.
2: Spreek je ook Hollands? Yes,
0: spreek je ook Hollands?
2: Wat zou je zeggen als ik je vroeg?
0: Danny Cardo, keuze B. En dan hebben we nog Marga Bult op keuze C.
3: Maar rechtop in de wind zal ik blijven.
0: Rechtop in de wind. Toen deden we mee met het Songfestival. Ik dacht zo'n beetje jaren 80, 87. Zoiets zal het zijn geweest.
4: Ik vind C ook wel goed, hoor.
0: Rechtop in de wind?
4: Ja.
0: Vanwege het winderige weer.
4: Nee, ja, ik bedoel meer van, ik vind het ook een leuk liedje. Ik wist eerst helemaal niet wat voor liedje het was.
0: Oh.
4: Dus ik dacht, ja, dan ga ik maar voor op fietsen van Skik. Maar
0: dus je stelt je keuze bij eigenlijk?
4: Ja, ik ga hem, ja, dat denk ik wel.
0: Sorry, dat meen je niet.
4: Ja, ik ga hem bijstellen, ja.
0: Bijstellen.
4: Ik ga voor C.
0: Keuze C ga jij voor. Ja, dat was een songfestival ding, was het. Toen hadden we nog ook een nationaal songfestival. Dat had je ook nog, hè, vroeger.
4: Oh ja.
0: Ja. En later deed Marga Bult hem bij ons op het muziekfeest op Plein in 2019. In Enschede. Toen werd het stil.
4: Oh ja.
0: Ja, dat is mooi.
4: Geen idee, ja.
0: Beelden staan nog wel op YouTube voor de mensen die daar trek in hebben. Nou, het zou kunnen zijn dat we hem kunnen gaan draaien. Dan moeten we even wat stemmen hebben. Je stemt in de NPO-lijst.

0: Boer. In de ochtendshow, Marcel in de morgen. Nog een minuutje of vijf, dan zwaaien we af. Tieners, heb je nog een druk dagje voor de boeg?
1: Nee, niet echt. Ja, ik moet alleen wel even naar de andere kant van het land. Dus ik denk dat ik daar nog eventjes mee ga wachten.
0: Oh, wat dan? Geen zin in.
1: Nou ja, ze wachten heel veel file vandaag. Dus zag ik net het nieuws.
0: Oh ja, vakantieverkeer.
1: Ja, vakantieverkeer. Oh, ja.
0: Mensen die vroeg naar huis gaan en die lang weekend weggaan.
1: Ja.
0: Ja, waar ga je dan naartoe, hè, met dit weer? Want het wordt de komende dagen nog niet echt veel beter, heb ik het idee.
1: Zag ik al wel deze week al veel caravans en zo en campers op de weg rijden. Dus ik denk dat toch wel mensen van plan zijn om naar de camping toe te gaan.
0: Ja, zoals midden in de week altijd bij ons in de krant staat op woensdag. Uit is goed voor u.
1: Ja.
0: Bij de uitagenda staat dat altijd. Dus uit is even, altijd goed. Even eruit. Nou ja, als je daar aan toe bent, dan alvast heel veel plezier. Wij gaan er nog even één liedje doen. En dat wordt het liedje met de meeste stemmen uit de koffer. En het is geworden...
1: Ja, met 36% van de stemmen maar liefst voor Rechtop in de Wind.
0: Ja, Marga Bult is het geworden. Mooi hoor. Nou, is dat geslaagd in ieder geval.

0: Dat is ook wat wij gaan doen. Even uitwaaien, even een paar dagen. En dan volgende week maandag dan zitten wij hier beide weer. Morgen geen ochtendshow. Emily zit er morgenochtend wel overigens. Dat later. En vrijdag is er ook een ochtendshow, maar dan met Danny en met Wouter. Dan wens ik jou, Tini, ook alvast een goed weekend.
1: Ja, jij ook. Ik hoop dat je nog wat entertainment gaat vinden morgen.
0: Oh, jawel. Tuurlijk, jou vermaakt me altijd wel, hoor. Dat is het wel zeker. Het is niet dat ik zoekende ben, hè.
1: Als lekker in je jacuzzi liggen.
0: Nee, met dit weer niet, joh.
1: Nou, oh ja, dat is ook.
0: Slecht, ik heb geen afdakje erboven. Dus.
1: Partytent erboven zetten.
0: Nee, hou op. Iedereen een fijn weekend gewenst als het zover is.
1: Houdoe.
0: Zometeen veel plezier met Emily op volle toeren.
2: Dikke doei doei. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op van Amsterdam de A10 sta je op de ring west en zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.

Afgelopen zondag was hij jarig, is hij 47 geworden. Je hoorde Frans Duits met Morgen is pas morgen hier bij NPO Sterren NL. Duits, want vroeger had hij eigenlijk maar één ambitie. En dat was gewoon de allergrootste sloper van Nederland worden. Hij zat op de LTS in de richting van timmeren en metselen. Nou, en die ambitie die is echt wel uitgekomen. Want Frans heeft de grootste sloperij eigenlijk, ja, natuurlijk ook van zijn vader overgenomen. En de feesttent slopen, dat kan hij uiteraard ook als de beste. Nou, goedemorgen. Je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. En wij gaan ook op volle toeren door deze ochtend heen. Want Henk Wijngaard, die komt er zo meteen aan. Maar eerst nog even een belletje naar de dokter.

NPO StarNL. Ja, na een tijdje in het buitenland te hebben gezeten, heeft Laura Heigen eigen zeggen zich verder ontwikkeld als artiest. Ja, ze is terug met deze nieuwe plaats in 1 seconde. Ja, en in 1 seconde vliegt de werkdag uiteraard ook voorbij. Want we zijn op volle toeren met Billy Dans en John West zometeen. Maar nu eerst Mart Hoogkamer en doe mij een rondje.

John West en Billy Dans. En dans met jou bij NPO Sterren NL. Wauw, en Billy Dans die is momenteel met zangeres Numidia de studio ingedoken. Dus we kunnen binnenkort nieuwe muziek verwachten van Numidia. Alleen geschreven door Billy Dans of misschien wel een duet? Dat zou leuk zijn. Je bent bij NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zometeen de 3 J's. Maar nu eerst Dave Dekker met zijn Monica.

0: Ronnie Tober en Siska Peters met een witte eend. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, wij zijn momenteel bezig met de laatste ronde van de strijd om het muziekfeest. En we hebben 3 nieuwe kandidaten aan je voorgesteld die kans maken op een plek op het grote muziekfeest op het plein. Nou, dan heb ik het over Kelsey Verbrugge, Glenn van Doorn en ook Gino Schollenberg. Nou, hij heeft een plaat gemaakt dat echt een eerbetoon is aan zijn overleden vader.
1: Toen hij vorig jaar eigenlijk te komen overlijden is, toen dacht ik echt van ja, ik wil er nu echt iets mee gaan doen. En met de juiste mensen ben ik in aanraking gekomen. En daar is dat liedje uitgekomen.
0: Nou, mocht je hem een plek gunnen en dat tijdens het muziekfeest op het plein, dan kun je je stem doorgeven. Dat kun je doen, namelijk via de NPO Luister-app door op hem te stemmen. En ik kan je vertellen, hij heeft je stem hard nodig, want momenteel ja, toch staat hij laatste. Dus wat dat betreft, mocht je hem dus tijdens het muziekfeest willen zien, check dan even de NPO Luister-app en dan kun je op hem stemmen.

0: hebben hem zelfs aan de TikTok gekregen. Nou, later daar meer over. Dubrang Bongers, ideale schoonzoon.
1: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: ja, dat komt natuurlijk omdat we zo meteen ook richting de lunch gaan. En ik ben niet echt een zoete kou, ik ben meer echt van een beetje van het zout. Dus toen dacht ik laatst, oh, iemand zei dat is lekker van die zeewierhapjes. Die kun je dan gewoon bij de notenwinkel halen. Nou, ik heb nog nooit zoiets ranzigs op. Het is eigenlijk zoiets van dat de zee heeft geprobeerd chips te maken. Niet helemaal mijn ding. Maar goed, dat is mijn ongezouten mening. Zometeen hoor je Abel. Jawel, we nemen je mee. Maar nu Guido van der Graven, maak me nou niet gek.
1: Hey, kappen nou hoor.
0: Oké. Okay.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, DBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.

En dan zegt hij ook nog, geniet van elke dag. En vanmiddag is de one and only Wolter Kroes te gast in de Jan Paparazzi Show. Ja, en hij geniet van elke dag, dus dat wordt ook vanmiddag weer genieten. Vanaf 4 uur schrijft Wolter Kroes, oftewel Wally, zoals Jan hem altijd noemt, gezellig aan. Ja, dat is echt altijd gezellig. Ja, zeker gaan luisteren. Hij luistert nu nog naar Emily op volle toeren met Doe Maar zometeen. Maar nu eerst Jesse Prins.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM.

0: is van mij.
1: Doe maar, en sinds een dag of twee bij NPO Sterren NL. Ja, luister, Emily op volle toeren. En we gaan op volle toeren ook door die werkdag heen. Nou, als je een verzoekje wil horen, dan mag je dat altijd even laten weten via de NPO Luister-app. En wie weet komt deze dan zometeen ook voorbij. Waar blijf je nou?
2: Ik ga van

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Geef nu jouw favoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Glenn van Doren. Met Als ik jou niet bij me heb.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Op morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
1: Emily Sleven.
4: Een hele

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 160 kilometer file in het land. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Op de A7 Groningen-Duitsland bij de grenscontroles 5 minuutjes vertraging. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. 2 rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is de rechter rijstrook dicht bij Nieuw-Kuik. 8 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies.

0: West en Lange Frans hoorde je nog met Alles wat ik zoek. Oké, wat ik zoek zijn hele leuke appjes, hele leuke suggesties voor in de show. Ik duik even in de app van SterrenNL, de NPO luisterapp. En ik heb een appje van Wendy. Wendy wil graag deze horen van Vincent Bandolero. Op de nummer 1.
1: 'S avonds in het donker van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

was Rowan Hesse en een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Bestel maar. En de badkamerkraan, nieuwe single van Pascal Redeker bij Sterren NL. Goedemiddag, mocht je net de radio aanzetten. Dit is Corné Klein, tot 4 uur bij je met straks nog de top 3 om 3. De 3 grootste hits van deze dag. En daarna vanaf 4 uur, Jan Paparazzi.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De nummer 1.

0: Klein.
1: Ladies and gentlemen.
0: De Engelstalige krent.
2: Zeg maar, was dat met Kleine Vogel. Wat een hit is dat voor haar, hè? Oh, oh, oh, oh, oh. Dan kan ze flink wat feesttenten mee op de kop zetten. Senna en Kleine Vogel bij Sterren en L. Fons Veurink komt eraan, onze goede vriend uit Zwolle. Avond voor in de boeken, maar eerst even krent. Genee Vrover, Just Say Hello.

van de muziekfeesten op het plein vindt plaats in Zwolle. En ik gok, nou ja, ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat deze held uit die regio daar is. Fons Vurink. Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is het al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leenda als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm.

0: woensdag.
1: Komt Zaagmans langs.
2: Zaagmans?
1: Zaagmans, om de week op te delen.

0: Justin De Wild en Cheerio. Daarvoor nog André Hazes met Verslaafd aan jou. Live in Ahoy, Rotterdam. En zij brengen ons bij deze man, Nielson.
1: Ben niet zo'n

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Dus Rutger van Barneveld en Vier het Leven op de nummer 1. Wij zijn NPO, Sterren NL.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Van Motown in deze van de Dolly Dots. Do what Diddy Diddy bij Sterren NL. De top 3 op 3 komt eraan. Nog een dubbele dosis en een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens toch zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, als het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Daar staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. Aan de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.

0: Opstellen NL.
1: Meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en uiteraard het meest gedraaid. Dat vormt de top 3 om 3 en de apotheose van deze top 3'tjes hoor je op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij Janneman in de top 25. Marco Schuitmaker met deze nacht vandaag op nummer 3. Dan de nieuwe Walter Kroes, die gaat als een raket. Route du Soleil vinden we vandaag op nummer 2 in de top 3 om 3. En op nummer 1, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ze zijn onderweg met Zij Hoort Bij Mij.
0: De

eraan met vanavond een vent op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Wij zijn Sterren NL met Marcel de Vries, Emily Sleven, Perry Kramps, Jan Paparazzi, Corné Klein...

keuzes wil zeggen twee hits van één artiest. Suggesties zijn welkom via NPO Luister. En vandaag twee hits van het goede doel. Zometeen hoor je Hou van mij na deze. Even het tempo erin bij Sterren NL. Het goede doel en één van...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Show.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke drie kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.

0: Slover en ja, daarmee is de show voor de woensdagmiddag officieel geopend. Lieve luisteraars, Nederlandstalige muziekliefhebbers in de landen en buiten onze landsgrenzen, een oprecht goede wollige woensdagmiddag. Het is wolly tijd in de Jan Paparazzi Show. Wolter Kroes is zojuist aangeschoven.
1: Hij is toch wel een beetje een uitslover, hoor.
0: Ja, maar dat moet ook wel, denk ik. Ik zou je een beetje bescheiden programmeren, dacht ik eerst in het begin. Maar
1: dat kan toch niet anders.
0: Als je het zo lang goed hebt. En ja, daarmee is de show voor de woensdagmiddag officieel geopend. Lieve luisteraars, Nederlandstalige muziekliefhebbers in de landen en buiten onze landsgrenzen, een oprecht goede wollige woensdagmiddag. Het is wolly tijd in de Jan Paparazzi Show. Wolter Kroes is zojuist aangeschoven.
1: Hij is toch wel een beetje een uitslover, hoor.
0: Ja, maar dat moet ook wel, denk ik. Ik zou je een beetje bescheiden programmeren, dacht ik eerst in het begin. Maar
1: dat kan toch niet anders.
0: Als je het zo lang goed volhoudt, dan moet je...

0: Dankjewel. En geweldig, die mooie bosbloemen. Ontzettend bedankt, lieve vriend. Fantastisch.
1: Ilske, die heeft me dat echt verteld. Sinds morgen, hij is morgen jarig.
0: Ja.
1: Te gek.
0: Ontzettend
1: graag
0: bedankt.
1: Gedaan,
0: superleuk. Bart, noteer het nul is van het scorebord. Hij is superlief, Walter, van jullie. Echt geweldig. Hoe is het met je?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
1: Nou, vandaag, jeetje mina. Ja, ik heb voor Tess gezorgd. Ik ben een beetje voor Tess aan het zorgen.
0: Hoezo? Die, ze is in de lappenmand.
1: Ze zat even een klein beetje, ja, een beetje grieperig, een beetje in de lappenmand. Dus ik heb wat boodschapjes
0: voor Tess gedaan. Of is het de overgang? Dat kan ook, hè?
1: Ik wilde het niet zeggen.
0: Ja, maar ik zeg het gewoon, hè?
1: Sorry, Tess.
0: Ik ben altijd eerlijk.
1: Nou, ik weet wel zeker dat dat het is. Nee. Ik heb vanmorgen heel eventjes gesport.
0: Ja.
1: Boodschappen gedaan voor Tess. Ik ga straks optreden in het land. Ik moet zo het land gelijk in.
0: Waar moet je heen?
1: Heel dichtbij. Ik ga naar Spakenburg straks.
0: Oh joh, leuk.
1: Dat is wel leuk.
0: Hey, leuk. Waar sta je? Hoe laat?
1: 8:00.
0: Okay.
1: Dus het is redelijk op tijd.
0: Zeker.
1: Ik moet eerst nog even terug naar huis. Mijn schoonvader
0: ophalen. Dat meen je niet.
1: Die rijdt me. En dan ga ik weer naar Spakenburg.
0: Jeetje, oké. Okay. Terwijl je vlakbij moet zijn eigenlijk dan.
1: Ja, maar dat kan ik weer genieten van Sterren NL in mijn auto.
0: Kijk, Dennis Wolder, jij begrijpt precies hoe het allemaal werkt.
1: Absoluut.
0: En zullen we eens even een rammetje draaien?
1: Hey!

ochtendshow van Nederland, Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: een week of twee, drie geleden. Onze grote vriend Vincent. En hij zong hier Mor Amor et pour favor. In de woensdagmiddagaflevering van de Jan Paparazzi Show. Met Wolter Kroes. Wolter, ja, je wordt gelijk overvallen door iedereen van SterrenL. Ja, de online afdeling.
1: Familie.
0: Wat heb je gedaan voor online?
1: Ja, ze hadden gevraagd of ik de meest gestelde vragen over Wolter Kroes wilde beantwoorden.
0: Oké.
1: Ja, hij begon gelijk al met hoe lang is hij? Ik zei, dat ga ik niet vertellen.
0: Nee. Het is woensdagmiddag, hè, kindermiddag. Hè, de kinderen
1: mee. Hij had het over mijn microfoon, maar ik ben zin. Nee, superleuk.
0: Superleuk. En Paul Citeur, de man van het muziekfeest.
1: Ja, de grote baas, hè?
0: Sta jij op die muziekfeest? Is er al iets over bekend, Paul? Met Wolter?
1: 8 juli, geloof ik.
2: Dat zullen we nog wel zien.
0: Nou, voor een flesje drank doet hij heel veel, Wolter.
1: Ik weet het. Nee, 8 juli sta ik erbij.
0: Gekkigheid natuurlijk.
1: 8 juli. Ja. Dan wordt het Route Soleil, hè?
0: Ja, Allebei. Ja, oké. Leuk, man. Leuk. Super. Top, man. Ja, je hebt een nieuwe plaat uit. Route du Soleil gaan we uiteraard over babbelen. En ik ga hier ook aan het rad draaien. Het sterrenrad.
1: Oké.
0: Dat is, weet je nog hoe het rad werkt van de vorige keer? Dat was best tijd geleden dat je hier geweest
1: bent. Het is lang geleden. Ja, maar ik breng maar eens in de 3 maanden een plaat uit.
0: Dat is waar, ja. Sommige artiesten brengen 2
1: singles. Ik doe het niet
0: elke week. Jij hebt dat niet nodig, Wolter, denk ik.
1: Ja, maar ik wil het ook niet. Ik wil jullie ook nog tijd geven dat jullie mijn plaat kunnen draaien.
0: En de luisteraars tijd geven om aan een plaat te wennen. Heel belangrijk.
1: Ja, toch?
0: Kijk, dit sterrenrad, daar staan cijfers op het rad. Het is een soort rad van avontuur eigenlijk. En die cijfers komen overeen met vragen. En op een vraagteken staan er 4 op. Dan mag je mij een vraag stellen.
1: Zodra die op een vraagteken staat,
0: dan mag je mij een vraag stellen. Ja, maar ja, natuurlijk. Ja, okay. Dat mag allemaal. Hè. Nu staat hij op, nou, wat een toeval, op 14. En morgen is 14 mei, dus mijn verjaardag.
1: En de verjaardag van mijn zoon.
0: En ook dat, van Tom. Van Tom Cruise.
1: Van Tom Cruise, die wordt...
0: Hoe oud wordt Tom?
1: Die wordt 18.
0: 18? Hey.
1: Oeh, animal, joh, dat wil je niet weten.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel, ja. Hoe gaat hij dat vieren? Je moet zeker het huis uit.
1: Ja, wel met zijn vrienden wilde hij het vieren. Dus.
0: Ja, buiten de deur.
1: Ja, buiten de deur. Ja,
0: anders moet je nieuwe meubels kopen en een nieuwe vloer
1: erin.
0: Nee,
1: wacht even. Oh, ik maak de grootste fout van mijn leven nu.
0: Oh?
1: Het is niet Tom, het is Wolly.
0: Dat weet je niet, dat is Wolter. Hallo, shit. Zeg, hey.
1: Shit, oh, nou. Wolter, sorry. Hey. Ik dacht dat Tom is 7 juli jaar, Wolter is morgen jaar.
0: Oké.
1: 25 wordt
0: 25, hé. Jeetje, mine man.
1: Ja, die gaat met zijn vrienden de stad in.
0: Van 2001.
1: Ja. Wat erg, ik zei Thomas. Ja.
0: Nou, dan krijgen ze allebei een cadeautje morgen.
1: Maar lief, wat hoor ik. Ik heb 5 kids, hè.
0: Ja, dat is waar, hè.
1: Mag ik me alsjeblieft vergissen?
0: Dan mag je inderdaad wel een keertje vergissen. Vraag 14, die pak ik er even bij. Dan ben ik zelf ook benieuwd wat vraag 14 is. Wat was je allereerste baantje?
1: Mijn allereerste baantje? Ja, dat was toch folders lopen door Wormerveer heen.
0: Oh ja?
1: In de Zaanstreek.
0: Ja.
1: Ja, en dan had ik 4 of 5 folders in elkaar gevouwen. Ja. Want ik wilde niet 1 foldertje doen voor 3 cent. Ik denk, als ik er nou 5 doe, dan krijg ik 15 cent per brievenbus. Ja. En dat heb ik een maand of 4, 5 volgehouden.
0: Ja.
1: Toen ging mijn moeder al met me mee, want toen was ik het eigenlijk al zat.
0: Het werd weer slechter. Hey, ja, herfst en november.
1: Toen heb ik 1 keertje, ja, dat is echt verschrikkelijk. Toen stond ik in een flat, dat heet bij ons de Vesta Flat. Toen deed ik dat pak tegen die deur aan en liet ik die flat omhoog gaan. En dan was ik de helft van mijn folders kwijt. Dan schiet het lekker op.

0: Gezelligheid, mensen.
1: Lekker,
0: een paar jaar dat je er bent.
1: Oh, die hemmend op.
0: Maak het een beetje gezellig allemaal. Ah. Maak het niet te moeilijk. Morgen weer een dag. Geniet van het leven. Zorg ervoor dat het glas zoveel mogelijk half vol is. Want ja, er zijn een paar dingen duidelijk in het leven, Walter. Je gaat dood en je moet belasting betalen. En
1: voor de rest... laatste vind ik nog het allerergste.
0: Echt waar?
1: Want daar ga je dood van.
0: Ja, maar jij betaalt ook een hoop belasting natuurlijk.
1: Ik word af en toe... Nou ja, ik denk dat iedereen er scheidsziek van wordt. Ja. Maar het is echt... Ik weet niet wat er aan de hand is met Nederland. Maar als ik in Spanje zit,
0: ja,
1: dan denk ik, het is hier gewoon een compleet andere wereld.
0: Hoe vaak zit jij in Spanje dan?
1: Ja, ik probeer wel één keer in de twee maanden een paar dagjes heen te gaan.
0: Ja, je hebt een huis daar in Spanje.
1: Daar huis, huisje.
0: Leuk,
1: huisje.
0: Leuk huisje.
1: Klein vinkertje. Ja, superleuk, superleuk.
0: Leuk.
1: Maar ik ga een heel klein voorbeeld geven. Als je hier bijvoorbeeld in een SUV rijdt, een diesel, dan betaal je 600 in de drie maanden.
0: Alsjeblieft.
1: Daar betaal ik voor zo'nzelfde auto 8 euro per maand.
0: Ja.
1: Nee, dat is toch gek?
0: En het is toch EEG, hoe kan dat dan?
1: Ja, daar klopt niks
0: van. Hoe kan dat dan?
1: Eentje is goedkoper. Ja, maar aan de andere kant, Nederland heeft ook de dingen weer wel goed voor elkaar. Dat snap ik ook wel, maar...
0: Zoals daar zijn...
1: Ja. Nee, oké, het wordt heel stil nu.
0: Dubbele punt. Nee, er zijn best wel een aantal dingen. Ik hou ook niet van dat hele zure gedoe.
1: Maar ik praat eigenlijk nooit over politiek.
0: Nee,
1: in,
0: want dat maar dit is ook geen politiek. Het is gewoon algemene kennis.
1: Als we daar
0: dan
1: toch wel over gaan praten... Nederland is natuurlijk niet blij op dit moment wat er allemaal gebeurt.
0: Nee, zeker
1: en dat,
0: niet.
1: Dat baart me wel zorgen. Ja. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Ja, maar ja, ik weet niet wat het is met de mensen. Maar de mensen hebben allemaal korte lontjes. En vroeger zaten ze in Loosdrecht, tegenwoordig in Boosdrecht.
1: Ja, dat is vreselijk. Ja, ik zeg nog steeds, haal alles uit het leven. Geniet van elk moment
0: dat
1: in de korte tijd dat je op de aarde bent.
0: Hey. Die heb ik net klaarstaan. En we gaan even de rat draaien. En,
1: ik weet niet wat ik nog mag zeggen wat nog door de beugel kan, vriend.
0: Dat heb jij goed bedacht toen.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog...

0: jij hem geworden. Ja, deze. Fantastisch. Dit is echt een hele goede plaat van Gerard.
1: Ik vind Gerard de laatste paar jaar gewoon mega goede liedjes uitgebracht heeft.
0: Echt fantastische plaat, dit geeft me jouw lied. Niet
1: we hebben dezelfde producer, we zitten allebei bij John Denne. En ja, er zit magie daar in die studio.
0: Die kan het wel, hè?
1: Ja, maar het is echt magisch.
0: Ja, ja.
1: Als hij zijn gevoel op de goede plek heeft... Nou, dat heeft hij natuurlijk bij Gerard helemaal, met de toppers ook en zo. Ja, maar John is wel een muzikale held.
0: Nou, nogal. Maar jij zei mij, schiet me niet te binnen, Walter, een paar jaar geleden toen je hier was. Ben ik nooit vergeten dat je om de zoveel jaren... heb jij een nieuw team mensen om je heen proberen dan te verzamelen.
1: Nou, maar hier voel ik me wel heel erg goed bij, hoor.
0: Ja.
1: Kijk, sowieso, ik hou heel veel van Cornelis Music, van Robbie en Bob.
0: Ja, toppers zijn dat.
1: Echt fantastische mensen. Het is gewoon ook een familie waar je binnenkomt. En dat, ik zit ook zo te genieten van die Justin de Wild nu.
0: Ongekend, hè, Cheerio?
1: Ja, dat is voor Robbie en voor Bob natuurlijk fantastisch wat er weer gebeurt met een liedje in hun team. Dat,
0: hoe verklaar jij dat?
1: Dat het gewoon een mega goed liedje is.
0: Ja, ja.
1: Echt, toen ik hem de allereerste keer hoorde op de radio, dat was hij nog helemaal nergens. Toen wist ik al dat dit echt wel een hit zou kunnen worden.
0: En wat is het dan? De tempowisseling?
1: Is dat liedje? Het is gewoon dat loopie van dat refreintje. Want ik denk ook dat de rest van de tekst... Ja, inmiddels zingt iedereen dat ook wel mee. Maar het gaat puur om die eerste, die drie, vier zinnen in dat refrein... wat gewoon de hit maakt.
0: Ja, ja. Dat is echt,
1: en had je er iets heel anders op gezongen... dan had het ook een hit geworden. Ja, serieus. Gewoon fantastisch. En een ongelooflijke lieve gozer.
0: Echt, hè?
1: Ja,
0: en ook altijd bezig. En je gunt hem ook alle succes. Ja. Hij heeft ook een paar dingen gedaan die best goed gegaan zijn.
1: Ja.
0: Esmeralda onder andere.
1: Esmeralda vond ik ook een goed liedje.
0: Maar, van hem,
1: weet je, ik kwam hem van de week tegen bij Hart voor Muziek. Bij jullie collega's.
0: Bij onze Emily. Die dat vakkundig tot ongekende hoogtes weet te presenteren.
1: Ja,
0: iedere
1: dat
0: keer,
1: doet ze echt heel goed. En ze is ook best wel een klein beetje lekker, hoor. Ze ziet er goed uit.
0: Nou, dat mag je wel zeggen, hoor, tegenwoordig.
1: Ja, ze ziet er goed uit.
0: Hier mag je dat gewoon nog zeggen.
1: Ik wil zijn natuurlijk ook, tuurlijk. Maar ik ga je ook vertellen, ik ben er ook wel eens 20 jaar geleden tegengekomen. Ja. Toen was Emily nog niet, hoor.
0: Nee.
1: Maar wel altijd een goede presentatrice geweest.
0: Echt een vakvrouw in alles. Ik hou van Emily, kan je anders zeggen.
1: Maar toen kwam ik Justin weer tegen en er is gelijk een knuffel en vriendelijk, aardig. Ik hoop echt dat hij zo blijft.
0: Ik hoop het ook.
1: Want dan kan hij nog heel lang verder.
0: Dan gaat hij echt een mooie toekomst tegemoet. Zullen we eens even slingeren, Wally?
1: Geef
0: er eens even een slinger aan voor de verandering. Op woensdagmiddag op NPO Sterrenel Radio. En we gaan uiteraard jouw nieuwe plaat ook draaien. Route du Soleil. En ik heb je net laten zien waar die staat. Die staat op 25. Hè. Die is net van de spreekwoordelijke pers afgekomen.
1: Hij gaat naar 16.
0: Hij gaat lekker.
1: Hè?
0: Hij gaat naar 16 hè, van 23.
1: Ja, super, super.
0: Je weet het, een vraagteken. Dan mag je Janneman allerlei vragen stellen. Eén vraag per keer uiteraard. En op een cijfer. Dan gaan we dat cijfer
1: erin. Mag je niks vragen. Oude hafsnurken.
0: Oh, gelukkig. Ik doe niks. Hè. Het gaat allemaal eerlijk hier. Vraag 6. Waar heb jij een hekel aan?
1: Ja, waar heb ik een hekel aan?
0: Dat mag alles zijn. Hè?
1: Arrogante mensen.
0: Ja?
1: Mensen die zichzelf beter voelen als een ander. En die boven de mensen uit willen gaan staan. En willen bepalen of laten zien hoe goed ze zijn. Ik heb echt een hekel aan arrogantie.
0: Ja? En wanneer heb je dat meegemaakt dan? Recent?
1: Nou, ik kijk wel eens om me heen.
0: Ja.
1: Ik kijk wel eens om me heen en dan zie ik genoeg gebeuren.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik wel eens jammer. Weet je, even over het muziekvak. En dan ga ik geen namen noemen. Maar
0: nee, je hoeft ook niet. Geen namen. Zeker niet.
1: Ik vind wel dat er heel veel collega's van de jonge, nieuwe garde... dat die al heel snel arrogant geworden zijn. En joh, doe rustig aan. Je hebt nog zoveel de tijd. Je kan een fantastische carrière opbouwen.
0: Maar komt dat dan door die artiesten zelf, zeg maar? Of de mensen eromheen?
1: Nou, weet ik niet. Als je daar gevoelig voor bent, voor mensen om je heen... dan kan dat gebeuren, inderdaad, ja. Maar eigenlijk, doe normaal. Jong, we hebben het allermooiste vak van de wereld.
0: Ja, ja.
1: We mogen mensen blij maken met wat we doen. Je verdient je centjes met je talent... en datgene wat je per ongeluk van iemand gekregen hebt. Dat heb je gewoon. En dan kun je heel verschrikkelijk leuk leven doorleiden.
0: Absoluut waar.
1: Ja, en kom je afspraken na, kom niet te laat, dit niet, dat niet. Weet je, als je dat gewoon goed doet... Dan...
0: Praat jij wel eens met de jongere generatie zangers, zeg maar?
1: Ik heb het wel eens gedaan.
0: Ja, die je advies geeft.
1: Tuurlijk, en daar ben ik ook wel eens mee op mijn bek gegaan. Want ik kreeg ruzie met de manager daarvan.
0: Oh ja?
1: Ik ga geen naam noemen.
0: Nee, geen naam.
1: Ja, nou ja, weet je, dan heb je een goed bedoeld advies... en dan komt er zo'n manager op jou. Wat bemoei je je mee?
0: Oh ja?
1: Ja,
0: want jij doet dit al heel lang, Walter. Ja. Ik mis je elke dag een beetje meer.
1: Nog, wat is hier buiten nog gebeurd? Dat is al jaren geleden.
0: Bij de barbecue?
1: Ja, bij de barbecue. En toen ben ik nog met die manager naar buiten gelopen zelfs.
0: Dat
1: om even uit te praten.
0: Oh ja?
1: Ja, weet je, maar dat is een beetje mijn nukken en mijn makken. Ik wil altijd dat iedereen het goed doet. Ja. En je probeert altijd iedereen te helpen ook.
0: Is er ook een positieve karaktereigenschap van jezelf, om het zo maar te zeggen, dat je mensen wil helpen?
1: Als je iedereen het geluk gunt, dan heeft iedereen het goed, hè?
0: Ja maar niet iedereen kan dat misschien,
1: nee, hè? Maar en sommige mensen die me echt niks doen, wat me geen echt niets interesseert, daar zal ik ook nooit wat tegen zeggen.
0: Nee.
1: Maar als ik dan zie dat het een aardige gast is, of vrouw is, of man is, en dan zie je gewoon dat er bepaalde dingen even niet goed gaan, wat wel eens desastruus kan uitpakken, dan kun je altijd advies geven. Nou ja, dat
0: en dat doe je dan ook natuurlijk.
1: Dat heb ik toen per ongeluk één keer gedaan.
0: Gaat je telefoon aan?
1: Lekker liedje,
0: hè? Hey. Wie belt jij nou op?
1: Ik denk Tess. Ja, John West.
0: John West.
1: Mooi gesproken. Mooi gesproken, zeg
0: je. De Haagse hitmachine. Ga gelijk even een plaatje van draaien.
1: Ja, John. Ik heb nog een goed liedje die we samen opgenomen hebben.
0: Ja, zeker. Zeker, ja,
1: zeker niet de laatste. Vriend.
0: Zullen we die eens even erbij hebben?
1: Nee, maar dat is ook allemaal uitgepraat verder toen. En sindsdien ben ik wel voorzichtiger geworden.
0: Ja.
1: In het uitspreken tegen collega's. Joh, kijk uit voor dit, kijk uit voor dat. Want het is zonde als het... Ze moeten het allemaal maar zelf uitzoeken. En ik denk dat ze het ook zelf wel weten.
0: Dat is waar, maar toch... Ja, omdat jij al 30 jaar, wat zeg ik, 35 jaar dit doet.
1: Je bent een beetje een soort vaderfiguur voor sommigen.
0: Ja, maar dan zie je niet uit natuurlijk. Hè?
1: Nee, want, maar Justin is natuurlijk ook 1,22. Hoe oud is die jongen?
0: Ongekend, man.
1: En als zo'n jongen, als ik zie dat er iets gebeurt, dan zou ik het denk ik ook tegen hem wel zeggen. Maar dat hoeft bij hem niet, want het is een bloedaardige gozer.
0: Absoluut, en hij heeft allemaal op een rijtje. Dus,
1: Vakman, ja, absoluut. Leuk, hè?
0: Ik ga er supergezellig.
1: Heb jij nog een tip voor mij? Want jij bent wel een stukje ouder dan ik, papa.
0: Is dat zo? Hoeveel maanden schelen wij dan, Wolter?
1: Een jaartje of 6. Kun je mij nog een tip geven?
0: Nou ja, ik weet het niet, een tip. Ik zeg altijd, je moet dingen gewoon met overtuiging doen, met passie doen. Je moet niet bang zijn, je moet er gewoon voor gaan.
1: Dat doen we.
0: Wat heb je te verliezen.nl?
1: Heb ik toch die vraagteken gehad, vriend.
0: Hey, kijk eens. De Haagse hitmachine.

0: Avrotros die meedoen, hoor ik hier in deze plaat. Meisje. Goed, Avrotros, hè? Avrotros hoor ik altijd, ja. Wolly, kwart voor vijf. Wolter, even lekker slingeren. Doe je nog wel eens mee aan tv-programma's, vroeg ik me af, Wolter.
1: Ja,
0: want je hebt heel veel dingen meegedaan.
1: Zeker.
0: We zagen jou onder andere, dat is bizar, dat wist ik niet eens, dat jij dat gedaan had. Jij had meegedaan aan het jachtseizoen.
1: Een paar keer, hè? Twee keer gewonnen.
0: Twee keer gewonnen, moet je nagaan.
1: En de kluis gewonnen van ze.
0: En waar is die kluis?
1: Er zat niks in. Nee, maar fantastische gasten zijn dat.
0: Ja, was leuk.
1: En een hit, hè, met Vannacht.
0: Ook dat toch gedaan? Ja, klopt, inderdaad. Hey, beste zangers gedaan, Maestro heb je gedaan. Wat zou je nog willen doen?
1: Wat zou ik nog willen doen? Ik zou best nog wel een keertje het plaatje willen doen.
0: Oh ja, dus, perfecte plaatje.
1: Ja, want ik ben wel gek op fotograferen.
0: Oké, is dat een van jouw hobby's? Ja,
1: vind ik leuk. Ja, vooral nu.
0: En niet alleen je vrouw fotograferen bedoelen ze dan, maar gewoon ook alles, hè?
1: Gaan we het weer over Spanje even hebben, maar dat vind ik heel leuk, omdat foto's... Ja, nee, ik ga daar niet op invullen. Ja, we hebben weer aan het uitdagen tot...
0: Dat perfecte plaatje is een hartstikke leuk programma.
1: Ja, vind ik een leuk programma.
0: En dat programma met dat verstoppertje spelen, wat afgelopen zaterdag was...
1: Nee, daar vind ik niks aan. Ze zijn ook op de tv, zijn ze ook een beetje aan het zoeken weer, hè, naar nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Gewoon een beetje aan het gooien naar wat lukt wel, wat lukt niet.
0: Heel veel dingen lukken niet.
1: Nee.
0: Waar kijk je zelf graag naar op tv?
1: Ja, ik kijk heel veel Netflix-dingetjes allemaal ook. En,
0: daar ben ik dus niet zo fan van Netflix.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, ik zit nu wel weer naar een hele leuke serie, Legends. Dat is een hele goede serie.
0: Oké.
1: Maar...
0: VI, kijk je dat?
1: Dat kijk ik elke avond. Als ik thuis ben, kijk ik VI. Ja. Dat is mijn favoriete programma.
0: En Boulevard, kijk je dat ook wel eens?
1: Ah, Shownieuws ook. Shownieuws, maar dat kijk ik meestal terug. Op stukjes.
0: Ja. Kijken, ja.
1: Kijk, maar ik word... dat is wel leuk. VI heeft mij natuurlijk al een paar keer behoorlijk in de zeik genomen. Maar ik vind het nog steeds een van de leukste programma's.
0: Het is allemaal entertainment, moet je denken.
1: Het is gewoon goed.
0: Ondertussen heb ik geslingerd en ik zie je vraag 24 staan, Wolter.
1: Geboortedatum, 24 december.
0: Ben jij van 68, ben jij, hè?
1: Zeker.
0: Weet ik uit mijn hoofd, ja. Oh, dan schillen we 5 jaar. Nou, moet je nagaan.
1: Hey. 12 centimeter verschil, jongen.
0: Waar heb je je onlangs zorgen over gemaakt? Ja. Dat zijn de vragen. Ja, wat stellen
1: dat? Dat is heel makkelijk, over mijn moeder.
0: Oh ja?
1: Ja, die mensen zijn natuurlijk bijna... Mijn vader is nu 80.
0: Ja.
1: En mijn moeder die is nu 78. Die wordt 79. Ja, die hebben natuurlijk wel mankementjes inmiddels. Ja, en dat zijn dingen die... Mijn moeder moet een nieuwe hartklep. Dus dat... Maar ja, die was van de afgelopen 2 maanden hartstikke beroerd, benauwd. Veel vocht achter de longen. Dus dan kan ze weer niet geopereerd worden. En ja, dat soort dingen.
0: Ouderdom komt met gebreken.
1: Ouderdom komt met gebreken. Maar, mijn vadertje ook, die last van zijn rug heeft en dingen. En ja, dat baart mij nog wel eens heel veel zorgen midden in de nacht. Dat ik wakker word. Ik denk, heb ik ze over 5 of 10 jaar nog wel?
0: Spreek jij ze regelmatig? Ga je
1: Elke week bij ons thuis.
0: Ja.
1: Elke zondag nodig Tess uit bij ons. Zitten ze lekker te eten bij ons. Morgen komen ze ook weer even langs. Ja, ik heb alles aan mijn vader en moeder natuurlijk.
0: Ja, die hebben je altijd gestimuleerd eigenlijk.
1: En meegewerkt. En mijn vader doet nog steeds mijn boekhouding. Hij is 80.
0: Echt waar? Ja,
1: zit elke dag op kantoor nog steeds. Ja, waarom hij dat elke dag doet, weet ik ook niet. Maar hij zit... het seizoen van ons.
0: Ik ga deze plaat draaien. Dit is fantastisch.
1: Dit is mijn mooiste liedje.
0: Echt waar.
2: Duisternis die bang maakt... Dwingend in haar begrip, meters hoge golven, brekend op een klip.

0: voorstellen dat er in Ahoy 13.000 man dit woord voor woord meezingen.
1: Dat is ongekend.
0: Ja, dat is een van mijn allermooiste liedjes. En wat ik leuk vind, ik heb hem een keer voor de Tros. Hebben we hem toen met het Metropoolorkest nog opgenomen. Dat is deze versie.
1: Dat is deze versie, ja, een mooie versie.
0: Dat was fantastisch.
1: Ja. Leuk, ja, dit is echt, maar zeg je Wolter Kroes, dan zeg je toch het seizoen voor ons.
0: Het gek is, en dan staan ze in het publiek met vier vingers in de lucht. Ja. Dus al bij elk optreden is er wel iemand die met vier vingers in de lucht gaat staan. Dan weet je gewoon dat ze het seizoen voor ons willen.
1: Fantastisch, hè?
0: Leuk, hè?
1: Fantastisch. Ja. Polly, wat ga je doen de rest van deze dag? Want je moet vanavond aan de bak.
0: Ik ga straks naar Spakenburg. Ja. Hebben een bedrijfsfeest. Een bedrijfsfeest is het eigenlijk. Ja, en het weekend zit vol. We hebben hemelvaartsdag.
1: En morgen moet je naar Monnikendam, zie ik.
0: Dat is een groterd. Hemmeland. Ja, dat is een joekel.
1: En Oegstgeest zaterdag.
0: Ja. Nou, het is
1: gewoon... Zondag naar Marken? Nou, hey.
0: Ik doe er vijf in een weekend, Max.
1: Dat meen je niet. Dat meen je niet. Ja. Ja, het gaat gewoon door dus, hè?
0: Vier, vijf in een weekend.
1: En
0: altijd.
1: Is het nu makkelijker voor jou als artiest om op te treden... met het verstrijken der jaren en alles wat er om je heen gebeurd is... met die hele nieuwe aanwas?
0: Nou, ik heb daar geen last van.
1: Nee, het gaat gewoon door.
0: Ja, dus... De mensen staan, die komen voor... Ik heb de hele nacht liggen dromen voor FIFA, voor alle liedjes die je maakt. En wat, daar hadden we toevallig net even over met z'n allen. Het nieuwe repertoire.
1: Ja.
0: Haal alles uit het leven. Route de Soleil. Zo ben ik altijd geweest. Die worden woord voor woord meegebruld door die kids.
1: Hè?
0: Door die kids, hè?
1: Ja, de kids, hele nieuwe generatie.
0: Oh, de hele nieuwe generatie.
1: Mij nou, je mag mijn quote over 20 jaar als ik er nog ben. Dat gaat nooit meer weg.
0: Ik hoop het. Nou, dat zou wel mooi zijn.
1: Dat zou zeker mooi zijn. Hey, Bonnie, het is alweer bijna 5 uur. Route de Soleil. Net uitgekomen in de top 25. Hij stijgt als een malle doorkomende vrijdag. Heb je net gezien. Hele leuke plaat.
0: Ja.
1: Hoe ben je op het idee gekomen?
0: Nou ja, weet je, ik kreeg van Jan Tekstra kreeg ik een demootje. Met een akoestisch gitaartje. Jij bent mijn roet, roet, roet, roet de Soleil. Echt zo'n midtempo-achtig. Ik was gelijk verliefd op die plaat. Ja. En eigenlijk is de strekking niet eens roet de Soleil. Nee, we gaan allemaal wel eens een afslag naar links. Terwijl het beter naar rechts zou zijn. En er is er iemand die jou op de route, die jouw roet is. Die jouw roet de Soleil is en jou helpt om verder te komen. Nou, daar gaat het eigenlijk over. Alleen het is gewoon een zomerklapper.
1: Zomerklapper, ja, nog maar zeker net uit. En nu al een soort van oorworm, zeg maar.
0: Goed, dat gaat lekker.
1: Als het weer nou nog een beetje mee gaat zitten...
0: Volgende week 24 graden.
1: Aha, dan komt die week perfect uit de boxen natuurlijk, hè. Hey, Bonnie, mag ik jou bedanken, man.
0: Dankjewel, vriend.
1: Ontzettend
0: en een hele
1: gezellig
0: fijne verjaardag, man.
1: Dankjewel. Geweldig. En dit is, lieve luisteraars van Sterrenl, Wolter met zijn nieuwe single. De zomersingle, Route du

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt zo net na 5 uur. Ja.

Gabarina met Viva España. En met Dario een heerlijke dag is de originele versie geweest van de Blikkendag een aantal jaren geleden. Was toen ook wel een hitje, maar jij bent lange na niet zo'n grote hit als Blikkendag natuurlijk later werd. Met Sven Verstegen, de voice van Likke Pen. In Gabarina dus 85, was vanmiddag een receptie aan de gang in Laren. Het Bonte Paard was uitgenodigd, maar ja, ik heb natuurlijk een radioshow te vullen, dus te maken met alle soorten van genoegen, dus ik kon er helaas niet bij zijn. Ik hoop dat Dario er wel was, want met haar zong hij toch de heerlijke dag hit een aantal jaren geleden. Ja, en als je 85 bent, mensen, wat een gezegende leeftijd is dat toch. 85 jaar, moet je nagaan. In het leven zijn zoveel dingen eigenlijk onduidelijk. Er zijn maar een paar dingen, zeker in het leven. Je moet belasting betalen. En uiteindelijk geef je de pijp aan Maarten. Het is niet anders. Ik heb het ook niet bedacht in het ondermaanse. We moeten er met z'n allen toch wat van maken. En dat lukt deze man bijzonder goed.

We gaan het ooit meemaken. Ladder naar de hemel van een jaar of twee geleden. Jeroen van Zels was dat. In een rondje van drie op woensdagmiddag zo tegen 5:30 aan. Met ook nog onderweg naar jou. Mickey van Wijk, nieuwe muziek. En de topper uit Tiel met Lieveling. Even kijken jongens, maar mensen...

dit zijn allerbeste, hoor. De beste van Ferry de Lid. Mooie tekst ook. Ik neem er een op morgen. En wat de rest van het leven brengt, ja, we wachten wel af. En we hopen er uiteraard het beste van. Prachtige plaat van Ferry. Ik neem er een op morgen. En dit is rond kwart voor zes geweest alweer. De dagelijkse plaat van Benny Nijman. En deze plaat is aangevraagd door iemand. Ik weet niet meer wie, maar het kwam uit Brabant. Dat weet ik wel. Een van de mooiste van Benny Nijman. Jij maakt het beest

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 10 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 1 uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht daar. En je hebt nu 3 kwartier vertraging.
4: Jan Paparazzi.
5: Even na 6 uur. Er zijn 2 soorten mensen in Nederland. De ene die gaat uit...

op de radio dat het een van de mooiste en meest bijzondere Nederlandstalige platen is die ik in mijn carrière heb gedraaid en waar ik iets mee heb, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Vanwege de tekst. Zometeen hoor je dat hier even na 6:30 op de woensdagavondaflevering, in de woensdagavondaflevering van de Jan Paparazzi Show. Want morgen op mijn verjaardag hebben we wel een Jan Paparazzi Show, maar die begint vanwege de hemelvaart een uurtje eerder. We doen geen 4-7 shift, maar een 3-6 shift. Dus ik heb morgenavond geen 6:30, 7:30. En ik dacht om mijn verjaardag zo op laten draaien. Maar die ga ik dan zometeen draaien. Omdat ik het echt een hele, hele, hele goede plaat vind. En als je niet kan wachten op welke plaat het gaat, kijk even op mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi op Facebook, daar zie je al een hoesje van de plaat. En ik ga hem zo meteen helemaal draaien. Een fantastische, totaal onbekende overigens hoor, maar een fantastische Nederlandstalige plaat. Zometeen in de dagelijkse, bijna jarige radiorubriek. 6:30, 7:30. Ik heb nog geen plaat gedraaid van Marco Borsato. Er was iemand die maakte mij erop attent. Dat was Raymond. Die zegt, Jan, waar blijft hij nou? En als je nog een keuze nodig hebt, wat denk jij van 18 jaar? Nou, Raymond, dat is een van de mooiste van Marco.

0: We samen uit, samen thuis van André Hazes en Robert van Hemert. En die plaat van de Maan en de Golden vind ik zo'n goede plaat. Heb ik altijd een goede plaat gevonden. Ik heb zelfs nog een paar jaar geleden, toen die net uit was, toen moesten we hier bij Sterren en Radio onze top 5 doorgeven van favoriete Nederlandstalige platen voor de top 1000. En toen heb ik hem erin gezet. Toen al, moet je nagaan. Stiekem van Maan en de Goldband. Prachtige plaat. En ja, zo mogelijk nog mooier. Ik bouw de spanning een beetje op. Maar zo mogelijk nog mooier vind ik de plaat die ik nu ga draaien in 6:30, 7:30. Want dit is een van mijn meest favoriete Nederlandstalige platen aller tijden. En met name dan vanwege de tekst die mij ontzettend aanspreekt. Ik krijg altijd kippenvel van de tekst van deze plaat. Niet te vaak draaien, af en toe. Maar ja, morgen mijn verjaardag. Ik denk, dan kan ik hem vandaag al even wegzetten. In 6:30, 7:30. Ik ga zeggen hoe de band heet en zegt niemand wat. Eddie, Dian en de Saints. Eddie, Dian en de Saints, een Belgische band, maakte deze plaat in 1970. Ze hebben nog meer dingetjes gemaakt. In het Engels en in het Nederlands. Maar dit is een fantastische plaat. En die Eddie Dian, er is heel weinig over deze groep te vinden. Ze hebben ook niet zo lang bestaan, volgens mij. Dat is de naam die verkoppeld wordt aan Eddie Wouters met AU. Dan weet je dat je in België zit, net zoals Koen Wouters, zeg maar. Eddie Wouters in 1970. Michiel Rijns zong hier bij. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik van dit singeltje heb. Ik heb het singeltje zelf niet. Ik heb het online weggesmokkeld, om het zo maar te zeggen. Want het singeltje is zeldzaam. En het is, er zijn, zie ik op internet, er zijn ongeveer 500 mensen die deze plaat graag willen hebben. En hij is ooit eens verkocht voor €200. Ja, ja. En ik ga hem gratis draaien. Omdat ik het gewoon een fantastische plaat vind. Ik ga er ook niks over zeggen verder meer. Ik ga hem gewoon laten draaien. En ik zet hier de radio op standje burenruzie. Want ja, in de wetenschap dat dit een van de beste en wat mij betreft een van de meest indrukwekkende Nederlandstalige platen aller tijden is die ik ken. Eddie, onthoud het, hè. Hoort zegt het woord. Eddie, Dian en de Saints. En het fantastische nummer Weet je dat? Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

0: laatste zijn op voor vandaag. Dat was hem nog een keertje. Sander Kwarten en de tapstrijd Tijuana. En daarvoor de gezongen advertentie. De contactadvertentie van Corrie Konings. Ik wil een man. En daarmee komt er toch een eind aan de Jan Paparazzi Show vandaag. Op de 13e mei. Lieve luisteraars, ik heb mijn best gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken. Maar we gaan de Bietenbrug op.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen vanaf 4 uur vanmiddag. Klimaatneutraal.
1: De show van Jan de Man.
0: De show van de heer J. Paparazzi. De auto staat in de rij.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolfsen, zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend dat je het wil bekijken.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Real, real.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Komt een goedkoper abonnement, waarbij je ook